0: weer en dat is beter als patat.
1: Stem Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.

Op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken. Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: huis.
1: Ik heb mijn fiets er niet meer in het hak weer.
2: Geniet je van de simmer.
3: Geniet je van de muziek.
2: Radio Spannenburg, het het van de Frieske man.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

en Egresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

de sekjes. Jordan is er eens naar die cels. Wat is er bij de sekjes, Anke? Jordan is er eens naar die cels. Nu zei ze dat je zin gewoon nooit niet begreep. Nu neemt hij al door van even op je zin. Ja, ik skille je met. Zal draaien bij jou een nacht.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Janemix op Radio Spannenburg. Nou de eerste oren.

Goedemorgen, meisken. Ja, ja, daar op het strand. Het is hoe het loopt in het strand waar het Rijndal even ze kreeg toen ik hier heen reed. Maar ja, het is wel triest. Maar

Ja, mijn Frieskeland. Ja, Sipke de Boer hier dat, Sipke. Ja, zoon van de koster van de grote kerk in Warkum. Sipke. Ja, hij neemt naar zijn paken Sipke. Dat weer een koude meer. Het loon van maar en willen en scootjes. We beginnen naar het eerste fysiekje. Dat is van Jannie Brandsma van de Jouwer. Die met hem maar in betiet bijwijzen. Die zitten nog aan de koffie, denk ik. Daarna Winner, die heeft ze onvregen met Westenwind. Nou, Jannie, ik heb mijn vond. Dus ja, ik ben graag een van jou spelen. En het is voor alle mensen in de industrie.

Ik zie het even, krijg even op WhatsApp te zien. Dat is interessant. Maar je krijgt de koekoeksvalzen van Leni en Ludwig. Maar op de WhatsApp daar zag ik dat de familie Boukes uit de Mantrum. Ja, mooi dat we daar echt ontvangen binnen natuurlijk. Uit Mantrum. De familie Boukes, die hebben een plaatsje ontvregen bij Horne van de Jong, denk ik, ambitie. Ja, mooi plaatsje. Het is ook een plaatsje weer van Melle en Hielkje. Nou, Melle en Hielkje kreeg dit plaatsje dus ik gewoon weer. Maar de familie Boukes daar in Mantrum. Nou, ik draai toch even een versje voor, want ik vind het al wel leuk dat ze daar een paar klaai. Ik denk nou, de zoon, die zoon zijn dus hier. Het is hier al een zoon. Nou ja, zoon. Het is meer slim onder het zoon, hè? Ja, het valt wel eens wat oud. Maar die leidt hem land, speciaal ik even richting Mantrum. Dit is van de Alpenrebellen.

Ja, het zat niet er altijd in, hè. Scribbel en Hoepers vinden dit, maar de Limburgia, een mooie instrumentatie. Ja, een goeie groep is dat, die Scribbel en Hoepers, maar die hebben hier in Nederland ook wel. Je kent het misschien nog wel, een sneeuwbaltrio. Ik weet niet dat het nog bestaat, die groep, maar dat die vroeger in die piratentijd, die dat een heel bekend trio. En dat versje dat ik nou van me draai, weet toen ik heel bekend. Het ging over een konsje.

Dit was zeer goed en we gaan ons nu omdraaien. Met de ruggen naar elkaar toe en haken de ellebogen in elkaar. We drukken het bibsje tegen het bibsje en de rest doet u zelf.

Zo, dat was hartstikke leuk. En het volgende couplet durven wij niet overal te spelen. Maar dit keer doen we het wel. We gaan tegenover elkaar staan, met de armen omhoog en steken de buik een klein beetje vooruit. We steken die buik een beetje vooruit, zonder contact te maken natuurlijk. En maken met die buik een kleine, draaiende, borstende beweging op het liedje

Zo, dat is gelukkig weer goed afgelopen. En dan nu het vierde, het laatste, maar ook het moeilijkste complot. En toch is het een simpele beweging. We gaan tegenover elkaar staan met de armen ontspannen naar beneden. We gaan met de gezichten naar elkaar toe. Dichter. Nog dichter. En gaan wrijven met het neusje langs het neusje.

Misschien helemaal in Maidiend. Ja, neusje. Ja, maar je natuurlijk voor mij meer dan zien wijzen, jongens. Het is wat moeilijk. Maar ja, het is het al wel een leuke. Ja, wat zo zit het? Leuke toestand. Wat dit is wat, heel wat anders. Het is een mooie instrumentatie van de Tijdbrekers. En dat gaat over de trappenzakken. Ja, trappenzakken, dat is volgens mij net voor grote meisjes. Maar in ieder geval is er wel een wals van maken.

rode rozen en liefde, dat was je bracht door de Marendo's. Het van de feske wil ik even aanbieden naar mijn oud-collega, naar Ulke. Ulke de Vries, de bakker van Koudem. Ulke, ik ken hem geregeld wel even op Zuidwest. En hij is dus soms moois en hij is dus soms medisch en soms jongens. Dat is wel vaak hetzelfde programma, maar toch, Ulke die jij dan geregeld wel. We hebben vroeger LTS'en die draaiden bij Radio Nijver. De Gerre gingen we toen een programma. En letten zijn we kennen beter zelf elke eigen uur per uur vullen. En toen ben we wat uitgegaan. Maar toch, we draaiden een soort toch wel te Gerre. Ulke de Vries, ik draai weer speciaal van je. Een van de Dolomieten, van het Dolomieten sextet. Maar die Hendrix om hemel, want als die jongens er spelen, dan zongen ze dus en dan roepen ze: wo zijn die handen? Wo zijn die handen? Dan moesten maar de handen in de lucht en dan klappen en klappen. Nou, het feestje, ik zag: die Hendrix om hemel.

Ze gaat er, Dick, ze gaat er. Ja, ik ben aan de beurt, ja. Ja, mijn blinde hart, prachtig van Veske van Jim Reeve dat. En de trio Helenique, je hebt hem daarvoor, mijn Pau Toepas. En de Hegel, mijn Tirol, ik ben een kind van dier. Nou, dat is hartstikke mooi van de Hegel, maar wij gaan gewoon verder met de zomersproeten. En die denken, ja, joet, maar net omhoog. Nou ja, dat is ook wel mooi, maar je moet het toch wel even rekken in mijn horen, denk ik. Maar het vestje heet gewoon zo.

Ja. Het is eigenlijk wat, dat je er dan net met elkaar bij bent. Want ik zie wat eigenlijk wel wat heel interessants op de website van de Oude Krant. Over jongensnaam in Friesland. Nou, ik denk, wat zou dat nou wijzen? Wat zouden ze daar nou maar voor hebben? Maar de jongensnaam in Friesland. Nou, hier staat een hele regel. De eerste, of de meest gebruikte namen, dat is Heren. En dan Sam. Dan Jesse, Jurre, Verde, Jelte, Lucas, Jens, Nout en Mees. Nou, het is ook wat hij Mees zitten. Nou, doen we het. Wel interessant. Maar ik draai het volgende festje. Dat is van de straatzangers. Hier binnen ze maar het steegje.

Zo is het beleven natuurlijk. Maar ja, ik draag zijn telefoontje. Hoe zit het dan met de famkes dan in Friesland? Nou, dat wil ik wel even vertellen. Maar ja, het zie ik geen drecht misschien van met. Maar de populairste famkes dan in Friesland, dat zijn Lieke, Mare, Fenna, Silke. Nee, Sieke natuurlijk. Net Silke. Sieke, Elin, Noor, Nora, Jara, Eline en Emma. Nou, ben je weer helemaal op de hechten. Het is er wat. Ja, het is de meeste jongensnamen in Nederland. Dat is, hebben heel wat oors. Dat is Noah ook. Maar dat en net al, ik ben het laatste vestje. Dat is een beetje, denk ik. Het is zo dadelijk tijd. En dan krijg je straks nog weer een mooie nice, hoop ik. Dat is heel triest nice. Maar ja, soms ik wel eens wat mooi nice. Maar dan moet maar even overzien. Aan de achterkant van het nijs, dan hoop ik weer 40 jaar mooi. De twaalf uren van de Friesjademix. Maar eerst gaan we naar de Mariando's. En die komen met de Memory Waltz. Tot straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke en Maide, 12 uur, Frisianemix.

Ja, dat weet ik al. Helma, Selma, dat in de, die brachten het eerste, het Iepense festje in het tweede uur, dat weer de Edelweiswals. En toen kwamen de Vlierenfluiters, maar Eurovalsen, dat weer mooie instrumentatie, dacht ik. Nou fijn, de Obervalse Spitsboomen, die besjongen Barbara, want die binnen wat verliefd op Barbara, denk ik, want ze besjongen Barbara, je gaat die zo gern. Nou ja, en Jim Reeves die doet er net voor onder, want die wil graag in zijn armen, in zijn jermen hebben. Maar eerst geven we dus naar Barbara. Ja, ja. Ik heb mezelf in echo, maar dat mag ik even verhoren. Maar hier komt Barbara.

Ja, take me in your arms and hold me. Jim Reeves en Deborah Allen wie in dat. Ik zeg dat er een probleem komt straks, want de laatste helft van augustus, van nou 16 augustus en dan de hele maand augustus zitten, dus een aantal weken, 3 weken of wat. Dan in de tunnel tussen Gastenbrege en de Joude afsluiten, tenminste voor de auto's. De fietsers die kenden naar Volendam terug, maar voor de auto's is het afsluiten. Dus dan maak je er misschien een hele hoge kant in. Er staat wel bij dat er route 15 onjond wordt. Hoe je die tunnel dus misrieden kennen. Nou, ik ben niet scherig hoe dat allemaal komt. Dat is wel heel vervelend, maar een droog tunneltje daar. We beginnen verder met een versje van Bruce Springsteen. Met de titel My Hometown. En ik zie dat ik wat ziekjes heb op WhatsApp. Daar ging ik eerst even mee bezig. Maar nou, straks even mee bezig. Eerst ga ik natuurlijk dit versje.

Ja, dit is een beetje sneu, maar dit vestje weer onvregetrag. Of is al onvregetrag, Jannie Brandstof van de Jouwer. En dat ik net zo gauw in de gaten. Ik giet er kleerst in, Jannie. Maar misschien krijg je even te gauw, dan draait het al. En dan denk ik, hé, dit is onvregetrag, Jannie Brandstof.

Ja, mijn eigen stad. Mijn hometown van Bruce Springsteen. Prachtig mooi stukje. Ja, dankjewel. Jannie. Het volgende, ja, Skelte, die zich op WhatsApp steen. En hij schreeuwt, hoi Romke, heb ik even een plaatje van Bart Intema. Weet hij jouw, want hij zit met de hon. Met de hon in het hier, met de hon in het hier. Hij bedoelt mijn hon natuurlijk. Maar dat zal ik die maar net kwalijk nemen, Skelte. Hon, dat schreeuwt dus met A en dan dubbel N. En hon, dat zijn de dingen die de kuiperkop heeft in het eigenlijk net meer, maar doe maar. Zo weet altijd wel. Want de printer van hem is dan gruzelementen op een zaak. Hoe kan dat nou? Hij had er een vallen letten, maar een printer, dat zou je dan net mooi. Maar fijn, dat kind staat te wijzen. En daarom graag even een toepasselijk plaatsje. Nou, wat past hij nog bij? Hij vroeg de Bee Gees bij New York Mining Diaster. Ja, mining, dan vallen er min, dan ploft de boel. Nou, doe maar. Maar die heb ik eigenlijk net zag al praat. Maar ik heb wel een van de Bee Gees. Dat is Massachusetts. Nou, ik denk dat draait die te geven. Ik hoop het is twee net kwalijk, maar het is vast een mooi versje. Want hoor, zie ik hem net in de lijst staan.

Machtloos. Van Andrea Berg, wie dat een mooie vers kent. Daarvoor je neemt Johnny Cash, my understand your man. En ik ga weer even naar het koetsje, want ik lees, ik had hier helemaal net in de gaten met het kind en dat het het waait. In ieder geval, om een paar uren zo het koetsje schilden beginnen pas net maar bij ter henne. Maar dat is uitsteld, stiet hier, het waait de hut. Een pittige wedstrijd voorspeld weer met Jan Jonkman. En de win krijgt Fjouwer om 5 mei uitzitters naar 6. En die uitzitters verdienen aan het eind van de media. Dus dan willen ze dus wat letter beginnen. Dan binnen ze die uitzitters dus wat kwiet. Om het net onnodig lang op het wetten te wijzen, het de wedstrijdleider Saskia Westerhof alvast besluiten om de start uit te stellen. Juster hebben jullie al een soort gedonder gehad dat we in dit hier in ter henne net waren. Nou, toen maar dus, je hebt even een lange tijd om daarheen te gaan. Ik draai dan nog even een festgoed dat scoesjes zien. En dat is van Evert en Eddy. Ja, even die wennen in koude met Eddy, meen ik in balk, maar dat weet ik net zeker. Maar verzinnen jij er eens even naar.

0: Ja, de 87 in Griekenland en weer van Marco Schuitmaker. Ja, de zware jongens die hebben misschien niet alles in Griekenland wist. En van, nee, zo best wij ze kennen dat ze daar een pizza kregen. En een pizza Luda. Nou, in ieder geval, daar hebben ze dus een speciaal versje van maken.
1: Lucia werkte bij haar vader in de pizzeria. Ze zong de hele dag.

Het is het 22 juli. Ja. Ja, dat heeft niks met de oude aan de Veske te staan natuurlijk. Want dat zit er gewoon in de gaten en dat is in de tuin. En het is een mooie polka van Vlado Kompan. Maar het is het, de dag van de historische... Ja, historische. De boerenbruloft. Nou, het is net historisch. Hij is het echt, maar doe maar dat. Het is een historisch gebeuren eigenlijk. Eens even zien. Sjoerd Wierda en Tjalme Hazenberg. Die is jullie het bruidsfeer. Ik weet niet dat het een echt bruidsfeer is, maar het zal wel een beetje saberen wijzen. Het is een huwelijk dat we het uitbeelden als we het in de tijd van 1850. Maar om toe te voeren, dan kan je daar ik eten. Maar dan moet je daar wel even een onjond hebben, denk ik. Dan moet je kaarten verkopen. En dan is er in de midden een historische hutdraverij op een jaar. Een demonstratie van de Dames Zadelclub, Fleur op. En een grote ringriderij. En de dag wordt dan jouw vervieven afsluiten met een prijsuitreiking. Dat is al een gedochter op een jaar. Dat is wel heel vaak wat het was. Dat moet ik de juiste even taaien. Ik geef hier een festje van de Club 83. En dat je het leven danst, Sertaki.

Ja, het leven danst, Sataki. Piet Intema, die houdt net van Sataki, die houdt van marsen. Piet, ja. Ja, Romke, het zijn daar net. Hij heeft er net een mars bij hand. Nou, maar ik joh, de joh, wel even een speciale mars bij. Nou, dan is Piet ik weer helemaal tevreden, denk ik. Dit is hier van de Koninklijke Militaire Kapel, maar de Grenadiers Mars.

Ja, op sneeuw, 25 juli, wordt er van 11 uur om 5 uur een simmermerk houden op een emmer. Nou, daar is het al geregeld bij een merk, dus ik weet niet dat het een bijzonder merk is, maar er staat in ieder geval er voorbij. Het vindt plaats in het centrum van Lemmer en daar is het altijd langs het water. En de bezoekers kunnen langs een soort merk, crème en kairi. En genieten van de terrassen en onder wiels sjen naar de passerende boten. De combinatie van merk, horeca en watersport zorgt voor een gezellige simmerske sfeer voor jong en oud. Nou, uit tijd, dus op naar de Lemmer. En misschien moet je dus goed zien. En dat doet papa dus ik, want het festje jetsa. Sjouw, papa, sjouw. Van de jonge klostertaler.

Mooi toch? Er is een volle meter van op 25 juli. Nou komen de sneeuw, want in Wiekel, daar binnen de burgerijen niet op een. De bezoekers daar, die kunnen kennis maken met boerenleven en ze kunnen meedoen aan een soort activiteiten. Er zijn onder meer keltjes, geitjes, lampjes te bezien. En bezoekers die kunnen melken, keimelken. De bijna kunnen gaan uitleven op een springkasten of een traptrekkerparcours. En er zijn nog een soort proeverijen. De takking is hartstikke nee, vergees. En de bedrijf dit mooi doggen binnen draaiermechanisatie en constructie. Het Malveebedrijf Dijkstra, Malveebedrijf Visser, Malveebedrijf Terpstra en de geitenhouderij Veldman. Nou, meer informatie en de route bent te vinden op www.ff, dus twaefenboeren.nl en Facebookpagina FF Boeren. Nou, kijk maar, we gaan helemaal uitleven. Ik draai een mooi versje over de bloemen. Het is de Bloesemwals en die is van de Moonlights.

Nou, dus daar aan het laatste festje, mensen, zeg ik, de tijd is er weer haast om. En ik moet dan wel even tajan dat ik wel aardig goed ben in Engels en in Duitse taal. Maar het Frans, dat lijkt me net. Maar vandaar ik dat ik misschien eigenlijk net zo vaak een Frans festje draai. Maar ik denk, ik draai toch even een afsluitend festje in het, dat in het Frans is. Het is van Alain Barrière en, wat is dat? Hulik Courelier. Nou, doe maar. En de titel daarvan is Tout en vast en dat betekent je zult gaan. Nou, ik ben Rick van Tusken en ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik hoop na je week weer een mooi programma te brengen. Dat ben dan ik weer hier. Nou, ik zeg ze, door Kallemoorn. Het waar dat knapt op, zeggen ze. Het wordt een minder dag of een triestere dag. En dan knapt het voorop. Groetjes en tot na je week. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaan!

0: Johnny Holiday met Pour Mar de Viva Commerce. En het plaatje kwam uit
1: 1963.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: We zullen een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige sneuntemorgen op deze 25 juli van het jaar 2020. Tot 11 uur ben ik bij die mooie muziek, informatie uit de Friese Maarden, nieuwsberichten uit de Friese Maarden, de agendapunten, wat er al je te rijden is in de Friese Maarden en omstreken. Nou, de gebruikelijke items komen we voorbij, de platentje verhaal in 12 uur, het bewaberen van Jan Lolke. We hebben vier nummers uit de top 100 van Jochentje 66 en de nummers 80, 79, 78 en 70, die komen we voorbij hier in de gezellige Snuttermoorn. En in de eerste uur hebben we straks hebben we de dubbele cappuccino en dan binnen 12 nummers van Senna. Senna, die kennen we van de oude turboschuif van vorige week. Samen met... hoe heet er geweest? Nou, moet je even staan in het zin komen. Maar met nummer vuurwerk. Straks om 10 voor 10. Dan hebben we een nieuwe turboschuif. Even jaren wat dat weer is. Dat is weer heel wat anders als dat van de vorige keer. Nou ja, vierde nijtjes uit de Friese Maarden, zoals ik al zei, de bouwvak is vorige week al in verstarting. En de TV Spannenburg die maken een rondje over de campings. En om even te zien hoe de vakantiesfeer, wat die er al goed in zit.
6: De bouwvak is begin. En hoe is de sfeer op de campings?
7: Ik geniet hier volop, goed, want de zon schijnt.
6: En wat hebben jullie voor leuks gedaan in deze vakantie?
8: We hebben gefietst.
9: Naar Sneek geweest.
8: Sneek, ja.
9: Twee keer zelfs.
7: Fietsen. Relaxen. Nou, breien. En voor de rest weinig.
9: Fietsen, lezen.

Robert Unions hadden weer dat de grote hit van Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum. Ja, wat is het terrein in de omgeving? Er is Johnny Panadero, die staat morgen op een dak om... die doet zijn eerlijkse optreden in het op het dak van het havenkantoor in Langwaard. En dat begint rond de Jouwe Jochenen. Ja, en Langwaard is dit ik al de hele deze week in teken van het scootjesiel. Ja, dat is ik drak, het scootjesiel. En daar heb ik een excursiemoment in Oudemarm. Dat is Juwet, de 25e en op 1 en 8 augustus. En dat is van Natuurmonumenten, die organiseert deze simmer. Die excursies op het Oudemarmerklif. En die is ongeveer 2 uur duren die wandeling. Krijg de deelnemers uitlezen over de geschiedenis van natuur en landschapontwikkeling op dat gebied. Excursies starten vanaf op parkeerplak bij een natuur, het natuurgebied. En dat zou wel wijzen, denk ik, bij... hoe heet het? Bij Oudemarm, de Wildermerk. Maar het zit er heel hard bij. Maar ik moest je wel even aanmelden. Dat kan via www.natuurmonumenten.nl. Nou, het volgende nummer, dat is een nijnummer. Dat is van Katie B. En Jack Jones. En The Last Day of Summer. Nou, ik hoop nou net dat het de laatste dag van de zomer is. Ik hoop

0: Op 96.4 Fjouwer en 106.0 Zon FM. Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Een vrouw komt bij de dokter, bont en blauw geslagen. Vraagt de dokter, wat is er gebeurd? Antwoordt de vrouw, dokter, ik weet niet waarom, maar elke keer als mijn man dronken thuis komt, slaat hij me. Oh, zegt de dokter, daar hebben we wel een goed middeltje voor. Neem een kop kamillethee en begint te gorgelen, gorgelen, gorgelen. 2 weken later komt de vrouw terug bij de dokter. Ze ziet er fris en fruitig en herboren uit. Dokter, dat was een geniale oplossing. Telkens als mijn man beschonken thuis kwam en ik kamillethee gorgelde, is er niets gebeurd. Nou, zei de dokter, zie je nu hoe het helpt als je eenvoudig je mond houdt?

0: Maar zijn grote hit uit Noord-Jenien, Sander van Mout en McNeil. Ja, een doorbraak weer dit, maar dit nummer How Do You Do? Ja, helaas is Mout, Willem Duin, helaas net meer onder u. Maar ja, de muziek die bloedt naar wol besteden. Nou, het Scootje Ziel, dat... ja, dat is ik. Ik ging er juist in zijn rustdag. En Joert werd de wedstrijd sealed in Stavoren, oftewel in Stavoren. Ja, en wij zijn weer de eerste SKS-wedstrijd in onze gemeente, de Fryske Marne. Maar ja, het waren weer, ja, het ziet net mij. En langs de kant van de Snitse Marne in Terheine, daar mocht de pret niet drukken. Dat was weer toch gezellig. De eerste SKS-wedstrijd dus, die werd sealed. En Iris Bosma van RTV Spannenburg, die wie er ik even bij. En die spruts maar enkele bezoekers, bezoekers taskouwers.
1: Nou ja, ik ben hier even met scooters, niet enthousiast, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Maar ik vind het wel gezellig als iedereen hier is. Het is net heel mooi waar, dus ja, die hebben me wat versoep in de draaiwetter.
2: Wat vind je hem nou zo leuk aan de SKS?
3: Ja, eigenlijk meer het feest dan dit zelf, maar... De reden om drank te drinken, toch?
4: Het is altijd een spektakel hier op de Herne, dus ja, waar of niet waar, ja, we moeten erbij wijzen, hè?
5: Gewoon die oude scootjes en die, waar die man ermee doorgaat, dat interesseert me.
2: Het is gewoon een gezellig iets met alle mensen. Het is wel gezellig altijd.
6: Alle gemoedelijk hier op het wetter de strijd en dan jongens met alle boord in de vloot, met mijn koor. Weer gezellig.
7: SKS, ik vind het geweldig. Ja, super. En vooral Heerenveen natuurlijk, hè. Let op mijn woorden, die wordt dit in je weg kampioen.
2: En had je zelfs ook een favoriet?
5: Nou, net echt, maar Heerenveen, ja. Daar ging ik wel een beetje voor.
1: Heerenveen natuurlijk. Heerenveen, het goed dat zo mooi wezen. Dan ben ik in ieder geval trots op de lokale scootje.

Jolien Bracht, ik riep eerst maar dit nummer uit. De Scootjes Skipper. En toen werd ik een paar weken lang de Turbo Sky. En ik riep eerst maar, had ik een heel kort in Lappermand zitten. Maar in verband met ja, en borstkanker. En ja, daar is het toch weer van hersteld. En ze treedt weer regelmatig treedt ze op. Dat zit toch in haar bloed. Nou, Joert is de 24 juli en dat betekent dat er weer even boeren is. En deze keer is dat in Wiekel, vorige week weet hij zonnel, weet ik nog wel. En Joert was straks om 11 uur tot fjouwer uur binnen Dwarren hier bij een stikke vlot agrarische bedrijven. Zoals onder oren het mechanisatie constructiebedrijf Draaier en melkveebedrijf Dijkstra en Visser en Terpstra en de geitenhouderij Veldman, die hebben Dwarren Iepen. En ja, de route die stuurt ik op www.effeboeren.nl. En in Koudum is een simmerfestival. En dat begint, nou ja, dat is een merken. Van het zien tot de fjouwer oren. En het is een grote braderie met ondernemers, met ambachtige leden. En de organisatie van hun producten die presenteren, die alleer spullen. En er is een rommelmerk. Ach, er is van alles. Nou, juist er weer de eerste merk in Balk. Na een week er weer in. En ze ben er alle keer in de vakantie dit al een heel soort merken. Dat we naar de dubbele cappuccino te kennen. Nou, we hebben misschien nog even een plaatje. Eerst even Martin Jasper en Told You So. Een nijplaat.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, dat weer de nice single van Emma Heestes. Dat weer de haatbreker. Er is morgen dan iedereen bezuin, Rick, wat rijden. En dat zit ik weer in het teken van het scootjesiel. En Darpsu de Drupal, die organiseert snijden de 22e, dat is morgen. En manje de 22e muziekfestival Scootje Live. Een festival dat vindt bij het dorpshuis plak. De toegang is gratis en verbergen is er een springcursus aanwezig. En optreden die duur je beide dagen van jouw 5 tot 11 uur. En snijden dan treedt Ima en de Farmbreakers op. Er zit Zahima en Alex Timmerman, dat is een DJ. En de manje is dan Joop Obama en de president en Gatse Bosma. En DJ Sander Pos, die verzorg je dan de muzikaliteit. En ja, het is goed te zien dat eerder de manjes zien we zijn. En ja, dat festival dat het dus combineert met het SKS Scootjesiel. Ja. En snijden, morgen dus, er is een open tuin bij Heerlijk Hemelam. En dat is om jou te zien tot jouw vieren. Dan, dat is in een heerlijke landelijke bostuin. Ja, daar kerst van alles doen. Er is volop rond de om vlinders, libellen en vogels. En de omjouwing van terug volwassen vogelbos. Bezoekers die kunnen wandelen langs natuurlijke bardes, fruitbomen, strukken, een geniertje van koffie, thee en zelf huisgemaakt gebak in de theetun. De toegang is gratis. Daarnaast wordt een kunstworkshop in de natuur georganiseerd door illustraties van Maya. Mei. En de workshop is geschikt voor alle leeftijden. Bands binnen welkom onder begeleiding van volwassenen. Aanmelden is wel even noodzakelijk. Dan krijg je een mailtje naar je Evie, apenstaartje, illustratie van mij.nl. Stuur ik al hier op een website van Radio Spannenburg onder de agendapunten.
2: Goedemorgen Nederland. Koffie?
3: Dat zie ik niet.
4: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Ja, TikTok, TikTok, TikTok. Oh ja, waar blijf je nou? Nou, hier ben ik. Ja, dat weer de dubbele cappuccino van Senna Williams. Senna Williams, uitgeboren in Helmond op 3 juni van het jaar 2004. En dit is nog een jonge dame, een jongeres. En ze is opgeroeid dus in Helmond, in Noord-Brabant in 2018. Doen ze mooi, maar de Voice Kids. Nou, dat is uiteindelijk, ja, nou weer Grutte terug worden. En ze had ik gewoond wel met diverse oren, jongens, jongeren, te, ja, een eenmalig duo te vormen, zou het onder horen. Dit nummer kreeg je van samen met Donnie, waar beleef je nou? En ja, de eerste plaat die je hem van dit wat alweer, alles wat je nodig hebt. En in het begin van dit uur toen wist ik even, Sanet werd ze de turboschuif van de vorige keer. Maar jongen, dat is Sven Verstee. Daar had ze een hit dus, My No My Vuurwerk. Nou, dat zou hier de dubbele cappuccino. Hier even naar de jouweren, want daar ben je over onder wijze. Weer daar de boerenbruiloft, de Friese paardenliefhebbers, Sjoerd Wierda en Tjalina Hazenberg, die wint woensdag het bruidspeer tijdens de traditionele boerenbruiloft in de Jouweren. En Doutzen van RTV Spannenburg, die spruts even mooie bruidspaar.
2: Het is weer de vierde woensdag in juli en dan hebben we de boerenbruiloft op Jouweren.
3: En wie nog een peer in mei, met uw eigen kinders, met DVL, Eerdamjaans en met ringrieden. En nou, dat ik u zo mooi om mezelf een keer onderdeel van te wijzen als bruidspaar.
4: Ja, we hebben elkaar via Lex aan het moeten, zeg maar. En ja, dat is wie gelijk raak, hè. Steeds naar elkaar appen en bellen. En,
3: ja.
4: Dat klikt daar gelijk, ja.
3: Ja, dat is lief door het eerste gezicht. Alleen de eerste dategang wat mis. We zullen al praten bij de Aldi in Drachten. Voor het restaurant binnen. En, maar er bleken twee Aldi's in Drachten te werken. De Sjoerd zie bij de verkeerde Aldi. Toen kwam er een man om met dezelfde auto
4: ik
3: die
4: wist
3: ik
4: dat
3: had.
4: Een blauwe VW Lupo hier is, maar die zei ik destijds. En ik denk, ik denk daar is ze. Maar ja, ik ging een ijs in mijn auto, zit een oude kerel in. Ik denk, verdorie, daar hadden ze meer neptek, maar heb je net zo.
3: Nee, maar nou, sindsdien hadden we net wel loslitten. Dus, nou ben je wat zien hier verder.
4: Een jubileum, en een jubileum, je wordt direct bij de boerenbruiloft, dus dat is... Ik kom ooit zo.
3: Ja.
5: Doe haast hem vragen.
3: Ja. Op aanraden van de burgemeester hier. Die zei hem kind wel trouwen. Nou, ik zei hem maar dat trok hier.
4: Ja, zij is gay, ja.
3: Ja.
5: Het is een heel modern koppel eigenlijk.
4: Ja, je hoort in een oud jasje. Ja.
5: Wat vind je hem dan zo mooi aan zo'n boerenbruiloft?
3: De traditie, de mooie kleren die erbij jaren, de hinders.
4: De hinders inderdaad, ja.
3: Dus, en al die mensen die er om mij doggen, dat je dat mij mijn koor is aan doggen.
4: Hele sfeer, hè?
3: Hele
4: sfeer, ja. Het is wat oors.
3: Ja.
4: Het is net gewoon een standaard bruiloft, dat vind ik heel mooi.
6: We horen eigenlijk feesten en onze feesten tradities, onze feesten gebruiken die we hebben met de bruiloft, de defilé, nou, de optocht, de ceremonie, de bruidsmaaltijd in de tent, het hutraam, het drinkstek. Dat hebben eigenlijk onze feesten onderdelen die we eigenlijk altijd erin horen.
5: En hoe bijzonder is het om dat met je eigen hinders te doen?
3: Dat is heel bijzonder. We zijn actief in de tuigsport met onze hinders, dus we gaan een soort op concours. En die hinderdeel zijn echt onderdeel van ons leven. Daar zijn we alle dagen mee bezig. En ze zijn heel speciaal voor ons. Daar hebben we echt een band mee. Dus het is heel mooi dat we hier met onze eigen hinders rijden kunnen.

Nootje 64, Julia Rogers, My The Wedding. Ja. En Juwer de 25 is om jou wachten. Dan is er een ballroom dance in het zalencentrum met Haske Inejouweren. Er is live muziek en je wordt verzorgen. Terug het Friese duo Trusiek. En het repertoire besteedt uit ballroom, oldies, country en Latin. Waar terug er voor iedere doomsliefhebber iets te beleven valt. En de entree bedraagt een tientje. En let maar nou de naaiplaat hebben van Trusiek. En hier de Lanzarote.

0: 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Een vrouw bedrijft overdag de liefde met haar minnaar, terwijl haar man op zijn werk is. Zonder dat ze het echt weet, bevindt haar 9 jaar oude zoontje zich in de kast in de slaapkamer. Geheel onverwacht komt haar man thuis en sluit ze haar minnaar op in de kast. Samen met het jochie. Nou, zegt het jochie, donker hier, hè? Zegt de minnaar, ja, dat is het zeker. Nou, zegt het jochie, ik heb een voetbal. Oh, dat is mooi voor je, zegt de minnaar. Nou, zegt het jochie, kopen? Nee, dank je. Mijn vader staat hier wel buiten, hè? Oké, hoeveel? €250. En zo kocht de minnaar de voetbal. In de weken daarna gebeurde het weer dat jochie en de minnaar samen in de kast zitten. Zegt het jochie, donker, hè? Ja, dat is het zeker. Ik heb een paar voetbalschoenen. De man herinnert zich de vorige keer en vraagt, hoeveel? €750, zegt het jochie. Oké. En zo werden ook de voetbalschoenen verkocht. Een paar dagen later zegt de vader tegen zijn zoontje, pak je voetbal en je voetbalschoenen, dan gaan we eens even lekker een potje voetballen op het gras. Nou, zegt het jochie, dat gaat niet. Hoezo niet? Ik heb ze verkocht. Wat? Voor hoeveel heb je ze dan verkocht? Nou, samen voor €1000. Is dat niet veel te veel? Je hoort je vriendjes niet te veel te vragen. Dat is veel meer dan die ballen in die voetbalschoenen hebben gekost. Ik neem je mee naar de kerk. Dan kan je aan de pastoor opbiechten wat je hebt gedaan. Ze gaan naar de kerk en de vader neemt zijn zoon mee naar het biechthok. Laat hem naar binnen en sluit de deur. Zegt het jochie, donker hier, hè? Zegt de pastoor, zeg, je begint toch niet weer, hè, ventje?

0: Dancing in the Dark uit 1984 van Bruce Springsteen. Dat staat bij we daar komen een bekend maatje van een nieuwe turboschijf hier op Radio Spannenburg. En dat is een trio, dat komt uit Noorwegen. Een Noors trio, dat besteedt uit Edward, Frederik en Krog. En dat, ja, ze maakt muziek en de klassieke disco, house en funk. En ja, 2023 breek ze terug in een eigen land, met Jörn. En ja, ze hebben nu ook een nieuwe plaat maken. En dat is, die is getiteld Lose Myself. En dan hebben we het over boze. De hem misschien nog nooit van je. Ik hier dat ik nog nooit van je. Maar het is wel een aardig plaatje. En dat is voor de komende 12 weken de Turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
0: Van de boze is de Turboschijf.

0: naar de mauze. Dat is de turboschuifje op Radio Spannenburg. Lose myself. En de komende twee weken komt hij veelvuldig voor bij in de diverse programma's. Zelfs onder woorden straks tussen Ian en Traaien bij Onne van den Berg in Country Folk en Rock'n'Roll. Ik geef je nog even een leuk berichtje. Flirt op het beste terras van Friesland, dat ken Interhene. Al dus de volgende ober die strakke die te ontwurt is, die weer even omroep Friesland, die sprut zijn mij.
1: Zo stink Interhene, ja, wie komt er nou? Maar ben ik heel soort toeristen uit Duitsland, stik Noorwegen, Engeland, Amerika, stik. En dat is altijd wel gewoon leuk om te zien, alle soorten mensen.
2: En wat de noordleukste volk?
1: Duitsers, als het een beetje Duits kiest praten en een beetje maar die Duitse oude dames kiest flirten, dan...
2: Ja, hoe ging dat dan?
1: Nou dan zo van, waar komt hier? Had hij een schöne vaart gehad? Zij er op oerloop? Een beetje vrijgen naar de vakantie? Dan, jou is altijd wel fooi, hè? Dus dat is automatisch leuk.
0: Tot de klok van 10 uur, tot het neus van 10 uur, Lucas en Gea. En samen met jou op een terrasje.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Time at the Bank is good. The Who and the Kids are alright. En dat komt uit
1: 1966.
2: Dit is de gezellige Snuntemorgen bij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is Bansgenau.
0: Luisteraars, welkom bij deel 12 van de gezellige Snuntemorgen op deze sneur. De 24e juli van het jaar 2026. Ja, nou een uur lang hier op Radio Spannenburg. Muziek, informatie en wat er nou al meer komt. Wat humor. De plaats is een verhaal van Bart van Leeuwen. Het waarbericht van Jouw Lolke. En jouw nummers uit de top 100 van Jochentjen 66. De hoer die kwam ik uit Njontje 66. We hebben 12 uur maar begonnen. Nou, de Friese vlaggen die weer ik weer even op paard. En die kwam een dametje in. En die is...
6: Ik ben bezig met afvallen.
7: Oké. Okay. Wil je dat nodig dan?
6: Ja. Is wel nodig.
7: Hoeveel wil je afvallen dan?
6: Nou, ik wil 70 kilo worden.
7: Hoe kun je dat aanpakken?
6: Ja, door speciaal dieet. Koolhydraatbeperkt dieet.
7: Mm. Dus geen pasta's meer eten? Geen pizza's?
6: Nee. En ik heb begeleiding, dus ik woon begeleid. En die helpt me er heel erg bij. Dus,
7: dat is onhoffelijk.
6: Ik heb een eigen kok.
7: Eigen kok?
6: Ja, van de begeleiding. Dat doen we straks. Zo noem ik dat dan.
7: Een eigen kok, ja, mooi.

Afraid to Fall in Love Again uit 2013. En dat weer van Jan Keizer en Annie Schilder. Die samen vroeger in de BZN mooi spelen. Nou, er is Hewitt. De 24e verzorgde Sarah en Melissa een muzikaal optreden in het Cherke Onder Dak in de Lemmer. En het concert begint van een beetje om 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En de 2, ze zijn nog heel jong, chantenierige muzikanten die leerden elkaar kennen tijdens de muzikale opleiding van MUST. MUZT. En delen sindsdien hun passie voor de muziek. En tijdens het optreden brengen ze bekende nummers van onder oren Bluff, Maan en Claudia de Breij. En daarbij begeleiden ze zichzelf op piano en gitaar. Maar hun dwarsstemmige zang belooft een sfeervolle muzikale midje te worden. Het concert maakt deel uit van het Cherkepaard. Waarbij kerken in Friesland iepen je binnen verre het publiek. Belinda Kinnaar, het ik een eigen plaat maken. Die jaren we nou hier op Radio Spannenburg in de gezelligste te wonen. Het is mijn leven.

0: sfeer, voor de sfeer.
1: Dat is een prachtige papegaai, zegt een vrouw in de dierenwinkel tegen de verkoper. Maar waarom heeft hij aan iedere poot een kettingje? Als ik aan dat linker kettingje trek, zegt hij goedemorgen. En als ik aan dat rechter kettingje trek, zegt hij welterusten. Oh, en als u aan beide tegelijk trekt, wil de vrouw weten, dan valt hij op zijn bek.

0: is de hartendrover van Bardon Bakken. En dat is een nijplaatje. U bracht voor twee weken in. Ja. Nou, we zijn bij het dak om de plaat en zijn verhaal. Bijdrage van Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het begon allemaal lang geleden. De haven van deze stad was toen een goudkust, waar slavenschepen uit alle werelddelen aankwamen. Hun lading bestond uit mensen die moesten werken op de katoenvelden. Die mensen werden als koopwaar verhandeld op de markten in New Orleans. Dat is nu allemaal voorbij, maar er is een ander soort slavernij voor in de plaats gekomen. De moderne slavendrijver haalt tegenwoordig af en toe de zweep over de vrouwen die speciaal voor hem werken. En al die mannen die ervoor betalen vinden dat wel best. Het zijn vooral blanke mannen van wie het bloed sneller gaat stromen als ze die vrouwen zien. De gastvrouw wrijft zich al in haar handen als ze aan die kerels denkt, omdat het dan weer een drukte van belang zal worden. De portier die bij de ingang staat laat de opgehitste klanten vervolgens ongehinderd hun gang gaan. Die vrouwen worden net als hun voorouders behandeld. Er wordt tegen ze gezegd: je bent niet veel meer waard dan wat ik voor je betaal. Je moeder zal wel uit het circus komen en zat vast en zeker wel elke dag een ander vriendje. Hoe kan het anders dat je niet eens weet wie je eigen vader is? Ja, dat moeten die vrouwen bijna elke dag aanhoren. Daar ben ik zelf ook bepaald geen lievertje, hoor. Wij mannen weten allemaal precies wat we willen. Het liefst in het holst van de nacht, als niemand ons kan zien. De slavendrijvers van toen zijn de uitbuiters van nu. Ze kiezen je alleen maar vanwege je chocoladebruine huid. En wat er onder die huid zit, interesseert ze niets. Terwijl je eigenlijk zo zoet als suiker bent en zo mooi als ebbenhout. Maar daar zullen al die mannen nooit naar kijken.

0: ontlatend zijn verhaal van Bart van Leeuwen. Dank wel voor de bijdrage. En dan komen we de brune zoeker van de Rolling Stones, het jongetje Ian Santos. Oftewel Brown Sugar.
1: Radio Spannenburg-Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, Jan Lolke van Ommen, daar praat ik van de morgen eerder, maar hier is het waar van Jan Lolke.
2: Vanuit Vlieland kon we zeggen dat het waar toch steeds meer wisselvalliger werd en ik steeds meer, het waar toch bewolkter werd en toch steeds meer minder simmers werd en dat toch, toch wel steeds meer... Ja, toch aan meestal mogen te knagen, die vakantie vieren in onze provincie. Als we dan zeggen naar juster, dan werd het steeds beter. De zinnen kwamen steeds meer bij. In volle deel van onze provincie als eerste in het kust- en watergebied. Ja, en dan als het dan juist naar, dan de temperaturen die kwamen ik steeds hoger uit. Ja, en als we dan zeggen naar de actualiteit. Ja, dan is het goed. Ik werd heel knap waar, om het zo meteen te zeggen. Want de temperaturen die goed, ik werd uitkomen, die gaan echt wel weer stijgen. Als we nou eerst even het actualiteitsshow. Op grondplakking is het op dit moment alweer broen, boppen de 20 graden. Vooral in het kust- en watergebied binnen te, is de zin er alweer volop bij. Maar we zullen het even bijpakken. In Ter Schelling is het op dit moment alweer zo'n 20 of 24 graden. In Lauwerd ik alweer. En dan geven we op dit moment alweer op volle plakken de 20 graden voorbij. Vanmiddag is het volop simmers in ons provincie. De zin is niet volop en we zijn op de temperatuur in op, ja, op grote schaal op de simmerske waren. Dus die is zwakker tot matig in het westen tot zuidwesten. En het wordt via de provincie zo'n 24 graden. In het kust- en watergebied, ja, daar zal het misschien zo'n 23 graden worden. Maar is het alsnog op en top simmers. Of joen eigenlijk dan in op grondplakken. De zin nog grommet hier en de temperaturen die... die nog lang boppen de 20 graden lezen. Daarbij is het een warm en heldere simmerjoen. Komende joen is het dan ik... eigenlijk vannacht, dan kwalt het ik op volle plakken nog oud naar zo'n 12 tot 17 graden. 12 graden via de provincie, 17 graden via de kust- en watergebied daar. Letter in de nacht, dan in vanuit het noordwesten de bewolking ik werd daar. Morgen, ja, dan slaat het waar om. Vanuit de Noordzee wordt koelere oceaanlucht aan viert. Samen met buien. Elke druppel rein is inmiddels meer dan welkom. Dat is dan ik wel iets wat we zeggen. Het is, want het is zeer droog en er wordt in in ons provincie dan ik steeds meer wel verlangd naar ruim buien. Gedurende de dag dan wordt het steeds meer droog. En dan hebben we denk ik, als een noosje regionaal, dan kan het diertje wel stevig terugruinen. En dan kan het plaatselijk zo'n 10 mm vallen wijzen. Dat is lang niet voldoende om om de droogte te verhelpen, maar het zorgt lokaal wel voor enige verlichting. Van simmerse temperaturen is eigenlijk op morgen al net meer is eigenlijk geen sprake meer. Het wordt zo'n 19 graden in het kust- en watergebied, dat is zo'n 23 graden. Via de provincie. Daar hebben we waait een matige eerst westenwind en die aan de zee af en toe vrij krachtig is. Dan begint het met flink wat bewolking en lokaal komt er een enkele bui voor, maar vrij snel wordt het droger en komt er de zinnen erbij. De temperatuur die valt weer wat hoger uit, maar zo'n 20 graden in het kust- en watergebied, tot zo'n 23 of 24 graden via de provincie. Daarbij is die de meest matige wind uit het noordwesten waai. En als we naar zeggen de komende weken, dan volgt het mij een langdurige, droge periode, maar dagelijks volop zinnen en via de opbrengende temperaturen. En als we zeggen naar de grote schaal, dan wordt het vanuit Tiesel weer simmers warm, maar letter in de weken zelfs tropisch warm, maar temperatuur niet meer dan 30 graden breken kennen. Bij u denk ik dat het in het kust- en watergebied gemiddeld zo'n 24 graden wordt, tot zo'n 30 graden via de provincie. En daarmee liek je wel weer aan de voorjoen te steken van een al via de regionale hittegolf van dit jaar zal de droogte alsmaar via de tanimmen de komende periode. Ja, al met al is het toch wel een op en top simmerse periode die eraan zit te komen. Maar de temperaturen die op en top tot 24 en 30 graden aan zitten te komen. En dat ik wel even een tiertje bloed kom. Eerste ruimwetter wat er op de planning staat is toch wel. En dat zal dan echt op de snij wijzen. Dan zal het op en top reinen. En ik even voor de natuur een echte verlichting wijzen. Ont Nijwieken.
0: Ja, Lolke, bedankt voor die waarbericht, voor die bijdrage aan Nijwieken. Dan hebben we het er weer, hoor.
1: Nou, de cover en het origineel. De cover.

0: bij de cover en het origineel. En dit weer Mr. Blue Sky, het Njontje Zon, zondag 28 van ILO, oftewel het Electric Light Orchestra. En Sipke de Boer, die maken er een Friese versie op in 2009. Maar waar is mijn blueske? Dat zou via de cover en het origineel. Ik heb trouwens nog wel even een agendapunt voor. Dat is ik vanmorgen in Hemelum. Daar is de flinke farm. Die is ik weer hier op een morgen. Even zien wanneer vanouds zien worden. Dan best we welkom op de kofferbak en werk in het loon bij Hemelum. Struin langs de. Ja, lekkere dingen die direct te kijken binnen. Zat een kaniertje van een cappuccino en oren foodtrucks binnen er ik. En de, ja, het zou wat te verkopen in Helly dan de zolder leeg. En ja, op een website van de Flinke Farm staan alle data's. Want in september of in augustus ben er ik nog, zoals Jochen en 23 augustus. Nou, in ieder geval, morgen dan in de Flinke Farm in Hemelum. Is ik weer hier. Nou, we zeggen even verder met de top 100 van Jochentje en 76. En vorige week hebben we eindigen bij nummer 81. We gaan verder met nummer.
1: Nummer 80.
0: En dat is Bobby Darin. My If I Were a Carpenter. Dat kennen we ook nog van de.
2: Carpenter. And you were a lady.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: Nummer 79.

0: Ja, dan winnen we jouw nummers uit de top 100 van Jochentje en Soyce 60. En dit winnen de Rolling Stones met Mother Little Helper op zo'n 60. En Bob Dylan's toen op 68. My Rainy Day Woman. En op Jochentje en Soyce de Ray Conniff Singers. My de titelsong van de film Dr. Zhivago. En dat was Somewhere My Love. En we begonnen op 80. Maar Bob Darin, My If I Were a Carpenter. Ik zei dat het een ikkennummer weer van de Tramps. Maar dat in het zo. Dat weer van de Four Tops. En van Grant and Foresight. En Grant die is helaas niet meer onder huis. Maar die hebben dat nummer ook gebracht. Maar waar wij draaien, dat weer Bob Darin. Uit Jochentje 60 op nummer 80 van het top 100 van Jochentje 60. Nou, ik heb nog even tijd over om voor een nice berichtje. Ja, dat is een natuurliefhebber, Adriaan Hol. Hij komt wel regelmatig voorbij. De vlinderliefhebber, Adriaan Hol. Hij organiseert soms wel excursies op Wildermerk. Want hij is lid van de vlinderwerkgroep, de IVN Natuur de Dedicatie. En daar is Adriaan lid van. En de werkgroep die inventariseert hoe het gaat met de vlindersoorten in de regio. En Adriaan die heeft regelmatig rondleidingen door het natuurgebied de Wildermerk opharen. En vorige week sneeuwde via de vlinderwerkgroep het heugelijke feit. Een heugelijke feit. En de RTV Spannenburg die weer erbij. En die vroeg gewoon Adriaan, hoe lang besteedt de werkgroep?
1: De vlinderwerkgroep bestaat dit jaar 35 jaar. En dat is toch best wel een reden om een feestje te vieren.
2: Wat is de belangrijkste functie van zo'n vlinderwerkgroep?
1: Ten eerste natuurlijk inventariseren, maar ook educatie. Want je wil mensen bewust maken van wat er zoal om ons heen gebeurt. Zeg maar. Want de vlinders, het meest bekend is dat hommels en bijen bestuivers zijn. Maar vlinders doen daar ook een behoorlijk duitje in het zakje.
3: Adriaan doet bijvoorbeeld excursies hier op de Wildermerk in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ja, daar komt het algemeen publiek op af en die maakt je kennis. Maar allerlei vlinders en die gaan op een hele andere manier naar de natuur schijnen. De andere keer dat ze hier of in een oorbos of natuurterrein rondrennen, of misschien zelfs in een eigen tuin. Zullen ze dingen vliegen van ze denken, maar dat is de dagbouwoog. Wat ze daarvoor net wisten. En wat mij betreft is dat ik wel heel belangrijk. De meeste kennis maakt ze litten met de Friese natuur.
1: En om van daaruit te zien dat er langzamerhand de negatieve voetstap die mensen gezet hebben, dat we die aan het omdraaien zijn.
2: De bevindingen van de werkgroep binnen wichtig voor het beleid van steeds bosbeheer.
4: Nou, wat hier speelt is, er zijn hier geiten en er zijn hier koeien. En de boswachter ecologie merkte dat er iets te veel geiten liepen, waardoor eigenlijk te weinig bloemen waren. En waardplanten allemaal opgegeten werden. Dus de aantal geiten zijn teruggedrongen. En daardoor bloeit er meer en blijven er meer waardplanten staan. Waardoor het beter gaat met de vlinders. Maar Adriaan die heeft dan wel weer een mooie vlinder gezien. Waarop wij dan weer kunnen zeggen van oké, als die vlinder hier weer zich wil vestigen, dan kunnen we kijken of we dan een bepaalde boomsoort nog extra aanplanten.
2: Genoeg energie voor de toekomst?
1: Zeker. Ik ben nog lang geen 100. Dus ik heb nog heel wat jaartjes te gaan. En achter een geranium zitten, dat is sowieso niet mijn ding.
0: Dat zou hier de gezellige sneeuw te morgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Na je week dan ben ik er even net. Dan verzorg je Henk Jansen en Niels Kwakman deze uitsturing. En dan is er live vanuit de Manege in Harig. Daar is het concours, Hippiek. En dat is al je live te volgen hier op Ruis Spannenburg van 8 uur maart tot 11 uur. En wat mij betreft heb ik nog een plaatje van hem van Jantje Smit. En My Butterfly, en die komt het 1980. Goed weekend. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekend met Ronald van der Pol.
2: Het is de editie van sneu 24 juli. Goedemorgen, welkom bij het Spannenburg Nijsweekend. Mijn Nijs en Eftegroen uit de Frieske Marren. Dadelijks de onderwerpen van deze uitsturing is waarom naar Njochtje, Njochtje en Solter, Dan Hartman en Relight My Fire.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: 6 minuten nog Olven. Goeiemorgen van harte welkom bij het Spannenburg Nijsweekend van deze 24 juli. De komende 12 uur Nijs en Eftegroen uit de Friese Maren, mij vanzelfs omdenken vaar het SKS Scootsesiel. De scootsers uit de Friese Maren die hel je wisselende resultaten in de eerste weken van het SIEL-evenement. Wiels lang waren dwaamat, maar een laatste plak in het klassement docht de lemmer juist goeie zaken. Van skipper Jasper Visser zie je er zelfs zijn eerste dijoewinning in. Dit oeren doegen we in de resultaten van de eerste wedstrijd van het Scootsesiel. Dit oeren ek de evenementen van dit weekend en het waar. De zinnen is er juist volop bij. En ek na je wieken wordt het op en top simmerwaar. Dadelijks om Jelwe Tolven, dan krijg je de details van uw zwaarman Jan-Loke van Ommen. Maar we beginnen deze uitsturing met Nijs van het Nanewiet bij Orde Haske. Het gebied had de oorronde jaren een flinke verroering teruggemaken. Dert de Mar, lange tijd kampen met blauw alg en een negatief zwemadvies, is dat beeld intussen omslaan. Het positieve zwemadvies zwaar het net al in de gevaar meer recreatiemogelijkheden, maar jouwt ook een impuls om het gebied. Dat vernemen ze bij Waterpark Oude Haske en bij de Sielskwallen onder Mar. Verslag jouw Douwse van Gossiga, die gong naar het Nanewita en spritst daar mij vakantie gasten, maar ik mij Siep van den Beuken van de Sielskwallen. En hij vroeg om Loeske Wijngaarden, de manager van het vakantiepark, als ze rekening hadden met de omjouwing bij de onlis van het vakantiepark.
2: Dat hebben we zeker. Samenwerken staat bij Landal hoog in het vaandel. En zodra het park gestart is, zijn we ook met de samenwerkingen begonnen. We hebben bedrijven benaderd in de directe omgeving. Om te kijken of wij een mooie samenwerking kunnen starten. En vooral lokaal samen ben je heel sterk.
3: En hoe hebben jullie de open dag ervaren aan het begin van dit jaar?
2: Eigenlijk heel erg leuk. Er was verrassend veel animo voor. Er zijn best wel veel inwoners uit Oude Haske zijn hier komen kijken. Om te zien hoe deze plek getransformeerd is. Want dat is het. Het is een prachtige plek geworden. En ze hebben gewoon een kijkje kunnen nemen in de lodges. En...

0: hele regio hier?
1: Nou, dat hopen we dat het heeft gehad. Ik denk dat het een enorme aanwinst is, zeker voor de omgeving van Oudehaske. Ik denk dat de ondernemers daar wel bij varen, hè, omdat we daar ook mee samenwerken. Ik denk dat het een hele mooie opknapbeurt heeft gekregen ten opzichte van vroeger. Ik denk dat het alleen maar positief heeft uitgepakt, ja.
0: En hebben jullie de afgelopen maanden ook nog contact gehad met de inwoners van Oudehaske?
1: Nou, we hebben eigenlijk steeds contact met de inwoners van Oudehaske. Wij proberen ook een goede nober te zijn, het noberschap hier ook te hanteren. We hebben de inwoners ook aangegeven, als jullie ergens tegenaan lopen, kom alsjeblieft bij ons. Dan kunnen we kijken of we daar samen een oplossing voor kunnen vinden. En we hebben een nauwe samenwerking met het plaatselijk belang, die het belang van de inwoners van Oudehaske ondersteunt. En daar werken wij nauw mee samen om bijvoorbeeld ook het strandje toegankelijk te houden, hè, voor de inwoners van Oudehaske. En nog meer zaken die spelen hier in de buurt.
0: En wat voor reacties krijgen jullie vanuit het dorp?
1: Hele positieve reacties. Ja, mensen vinden het heel mooi wat er nu is neergezet. Ja.
0: Zo. En hoe blij zijn jullie met het positieve zwemadvies ook?
1: Ja, heel erg blij natuurlijk. Dat is hartstikke fijn. We hebben nog wel een uitdaging te gaan. Het is heel mooi dat het nu positief is, maar we moeten het ook positief houden. We maken het strandje regelmatig schoon. Dat doen wij zelf samen met Groen Onderhoud. Siepe doet ook zijn steuntje daar, of zijn handjes daarin laten wapperen. En samen hopen we het strand toegankelijk te houden. Ja.
2: Wat brengt u hier? Nou, normaal gesproken gaan wij door Europa toeren met de auto. En dit jaar hebben we gekozen voor wat dichter bij huis te zoeken in Friesland. Dichter bij de familie. En omdat we in de herfstvakantie wat verder van huis gaan. Dus vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt. En we hebben nog een zoon die ook graag wil surfen in plaats van nu spelen van de glijbaan af. Dus ja, gewoon proberen en gewoon doen. En het is dicht bij huis. En je kunt alle kanten hierop. Het is hartstikke mooi. Weer of geen weer. Je moet er zelf ook even iets van maken.
0: Siep van der Beuken, hoe hebben jullie met de zeilschool gemerkt dat dit seizoen beter loopt dan andere seizoenen?
3: Nou, we gaan weer een leuk seizoen tegemoet. We zijn nu al volle bak bezig. En ik zie gewoon veel animo van kinderen die lekker bij ons komen zeilen. En die de jonge jeugd die hier hun eerste zeilmeters komt maken.
0: En jullie hebben dit jaar ook een extra zeilweek toegevoegd. Waarom die keuze?
3: Nou, we hebben 4-5 weken, wat gaan we doen? Nee, 5 weken gingen we zeilen, heb ik alles opengezet. En eigenlijk was zoveel positieve reacties en animo dat we dachten, nou, we kunnen er nog een weekje aanplakken. Dus we gaan richting de 100 cursisten dit jaar, dus dat is top.
0: En waar denken jullie dat die groei vandaan komt?
3: Nou ja, uiteraard alle promotie, alle hulp van iedereen, alles bij. Maar ook denk ik ook wel, veel mensen die hier lekker in Friesland lekker komen zeilen, hun vakantie komen vieren. Echt groot gelijk, vind ik. Ik vind dat namelijk perfect.
0: En heeft dat positieve zwemadvies hier ook nog voor jullie invloed gehad?
3: Nou, het is natuurlijk met zeilen. We blijven lekker in het bootje. Maar ja, het is natuurlijk, het strandje is lekker. Dus dan kan je lekker tussendoor eventjes zwemmen of daarna eventjes zwemmen. Dus het is wel een veel meer recreatieplekje.
0: En wat maakt nou dat deze regio zo in trek is, denk jij?
3: Nou ja, het is hier, in ieder geval hier in Nanuit, is het heerlijk. Je beschut, kun je hier lekker zeilen. En in het kommetje je eerste zeilmeters maken. En in de omgeving, het is een lekker plekje om te zijn, denk ik.
4: Een positieve opstekker, dus varend naar de Wie het Wolst. De video, Sjen, download dan de app van RTV Spannenburg. Dan kist de beelden bij Sjen. Dadelijks opdenken varend scootersiel. Eerst muziek van Softcell. Dit is Tainted Love.

0: vrolijke Simmerske muziek van Volkert Hans en Anke de Vries. De cirkel roen wie dit. Het SKS Scootsersilm van 2026 had na 4 wedstrijden al voor een soort spektakel, verrassingen, maar ook incidenten zwaren. De openingswedstrijd op Pikma bij Grauw waard een oetjoerjende prooi voor thuisfavoriet Douwe Visser. Want Grauw pakte direct de leading en bouwde die stade gewoon uit. De Lemmer eindigde als twadde en Drachten waard tredde. Manje op een Veenhoop, wie het akkerum dat on het langst aan luts. Skipper Pieter Meter hier een sterke race en wist Grauw na een zenuwslopende fotofinis krijgt vaart te opnieuw. In de tredde wedstrijd bij Jenne Woord, die waard woen trog het scootsje van Jenne Woord van Sybren van der Wisga. Maar de sportieve prestatie direct op Eftegroen, het smelle wedstrijdwetters, waren van meerdere gevaarlijke situaties en onervaringen. Taskors, die masten zelfs voortdoeken, doet twee scootsjes richting de wal drillen. En ik rekken een bemanningslid van Drachten verwoenen. Op een snitse bij te hennen volgen daarna een emotionele oewinning van de snekerpan. Want skipper Jappie Visser die woont precies op het wetter dat er een ier jedder na een zwiere onvaring uit de wedstrijd trekken wie. En toen op lang waar de wiel wie er op nij een nije dijwinner. Jasper Visser stuurde het scootsje van de Lemmer naar zijn allereerste dijoewinning in de SKS.
1: Ja, geweldig, geweldig, super. Ja, echt top. Super stad, zet op 10 gang en ik kwam hier maar eerst bij de bovenboeien. Toen wie het hier direct een gatje maar zien draaien. Helemaal snits en wij. Ja, snits rondgoeien, die rond beter als u. Die rent top. Dat hele seizoen al. En,
2: ze kamen staan gewoon een stukje dichterbij, hè?
1: Ze rond beter. En wij ronden het net super. Net super. Maar dat viel ik in de wedstrijd wel. Maar we zien een zakgoeie steeds in de druk. En als voorop zit en de vaas de goede kant op. En dat doen we, denk ik, hartstikke goed. Ja, dan moet je er maar voorbij komen. Ja, en de laatste twee kruisrakjes die natuurlijk gewoon verdedigen. Hè? Wat ja. Ik vanmorgen ik zei in het interview met mijn collega. Als voorop lijst, dan must op een gegeven moment must verdedigen. Hè? Ja, en dat wie, nou wie dat hier tevoren. Gelukkig.
2: Ja, wat zie je dat een beetje zien hoort te hikken? Van ik wil toch wel eens een keer die dijoverwinning pakken?
1: Absoluut, absoluut. Dus vorig hier twee keer twee. En dit hier een keer treien. En het is net samen kleren. Dus dat de eind van de wedstrijd de focus hadden. Want de zucht al hoe die 18 man weer buiten kwamen. Dat, focus in de hele wedstrijd.
2: Ik heb me intinken. Het is wat vervelend, want we hebben het heel toe Jereveen, we hebben het toen Grauw, we hebben het toen Jenne Woord. Maar eigenlijk, je hebt het Leemse scootje toch gewoon bij de favoriet?
1: Nee, mooi is dat terug in. Je bent een mooie. Nee, prima. Nee, weet ik net.
2: Het gewoon is er lekker wat in de leiden.
1: Ja, nee.
2: Hierin hebben we de Lemmer.
1: Precies, nee. Maar je wijdigt gewoon zijn eigen ding. Ik ben nog maar van Twardy Skippen natuurlijk. Dus je moet ik net al te heen in de BMG zitten. Ja. Ik gewoon een hoop Willemijs in de hand hebben. En elke wedstrijd die we mooi varen en zorgen dat we dat we de goede dingen bloeien dan. En dan weten we wel dat we de man heel erg lastig kennen, meidje. Maar ja, Sjoe Jappie die rent hudde, maar hij had krijgt wat meer ervaring. Ziet ze dat meer ervaring. En Sion is een ervaringssport. Ja.
2: Dus kroep maar lekker in die underdog-rol. Maar ik weet zeker, voor het hier ben je maar zonder eindigen, dan was het absoluut bettend van het voor het hier.
1: Nou, dat zou mooi wezen, maar
2: nee, dat was gewoon een podiumplak.
1: Nou, dat is toch een absolute ambitie. Maar nee, we zullen het die per die en we genieten hier eerst eens even van.
2: This is Bin,
1: ja.
2: Ook wees, kiel.
1: En mooie vrije dagen, nou, dus we kunnen er even van genieten.
2: Vind je het let?
1: Nou, ik denk dat ik met Tito Berg, maar die man die zat hier wel even let, maatje. En even chillen.
0: Zij skipper Jasper Visser van de Lemmertzing, collega Arin de Boer van Omroep Friesland. Van de midjes zit de wedstrijd bij Starem op het programma. De scootsers die kiezen dus voor het rommelsop van Isomar. De wedstrijd is te volgen bij Omroep Friesland. En naar onreen vindt in de app van Spannenburg en op uw website rtvspannenburg.nl het wedstrijdverslag. En naar onreen van de wedstrijd in Starem is direct live muziek van Javis en DJ Tropical op het Gele Plein. En bij de Kaap het multifunctioneel centrum in Starem ergens om 8 uur van de jongen de prijzen drinken. En is direct muziek van Joop Obama en de Presidents. Ik binnen de instaren optredens van Pieter Bakker, Heefiever en de Riets en Grieze, de band. Genoeg vertier dus in Staren. Dadelijk het Wapenjocht, mij Jan Lolke van Ommen, Simmerske Faruutsjochten. En dit is Bruce Springsteen en Born in the USA.

0: gaat door zijn song wie dit de titelsong van de film De Scheepsjongens van Bontekoe. Pak maar mijn hand van Nick en Simon. Makket het 1 minuut naar Jelve Tolven. Is het tijd voor een vaatwaberjocht? Daarvaar skikkelen we oer naar de orenkant van de Waadzee. Daar is Jan Lolke van Ommen.
1: Vanaf Vlieland konden we zien dat het, het waar toch steeds meer wisselvalliger werd. En ik steeds meer het waar toch bewolkter werd. En toch steeds meer minder simmers werd. En dat toch wel steeds meer toch aan meest mogelijk te knagen. Die vakantie vierden in onze provincie. Als we dan zeggen naar Juster, dan werd het steeds beter. De zinnen kwamen steeds meer bij. In het volle deel van onze provincie als eerste in het kust- en watergebied. Ja, en dan als het dan juist naar dan de temperaturen die kwamen ik steeds hoger uit. Ja, en als we dan zorgen naar de actualiteit. Ja, dan is het goed. Ik werd heel knap waar, om het zo meteen te zeggen. Want de temperaturen die goed ik werd uitkomen, die gaan echt voor weer stijgen. Als we nou eerst even naar de actualiteit zorgen. Op grondplakking is het op dit moment alweer boppen de 20 graden. Vooral in het kust- en watergebied. Binnen is de zin er alweer volop bij. Maar we zullen het even bijpakken. In Terschelling is het op dit moment alweer zo'n 20 of 21 graden. In Lauwerd ik alweer. En zijn we op dit moment alweer op volle plakken de 20 graden voorbij. Vanmiddag is het volop simmers in ons provincie. De zin is niet volop en er ben op de temperatuur rint op grote schaal op naar simmerske waren. Dus die is zwakker tot matig wind uit het westen tot zuidwesten en het wordt via de provincie zo'n 24 graden. In het kust- en watergebied, daar zal het misschien zo'n 23 graden worden, maar is het alsnog op en top simmers. Morgen, joen eigenlijk, dan schijnt op grondplakken de zinnen nog grommetiert en de temperaturen die nog lang boppen de 20 graden liggen. Daarbij is het warm en heldere simmerjoen. Komende joen is het dan eigenlijk vannacht, dan kwalt het ik op volle plakken nog ouder naar zo'n 12 tot 17 graden. 12 graden via de provincie, 17 graden via naar het kust- en watergebied daar. Later in de nacht, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking ik weer daar. Dan morgen, dan slaat het waar om. Vanuit de Noordzee wordt koelere oceaanlucht aanviert, samen met buien. Elke druppel ruin is inmiddels meer dan welkom. Dat is dan ik wel iets wat we zeggen. En het is zeer droog en er wordt in onze provincie dan ik steeds meer vol verlangd naar ruim buien. Gedurende de dag dan wordt het steeds meer droog. En dan hebben we het, denk ik, als we noodzorgen regionaal, dan kan het diertje wel stevig terugruinen en dan kan er plaatselijk zo'n 10 mm vallen wijzen. Dat is lang niet voldoende om de droogte te verhelpen, maar het zorgt lokaal wel voor enige verlichting. Van simmers temperaturen is eigenlijk op morgen al net meer is eigenlijk een sprake meer. Het wordt zo'n 19 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 23 graden. Als je de provincie hebben waait een matige eerst westenwind en die aan de zee af en toe vrij krachtig is. Dan begint het met flink wat bewolking en lokaal komt er een enkele bui voor, maar vrij snel wordt het droger en komt er zinnen erbij. De temperatuur die valt wel wat hoger uit, maar zo'n 20 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 23 of 24 graden via de provincie. Daarbij is die de meest matige wind uit het noordwesten waai. Als we naar zorgen de komende weken, dan volgt op mij een langdurige, droge periode met dagelijks volop zinnen en via de opbrengende temperatuur. En als we zorgen naar de grote schaal, dan wordt het vanuit Tiesel weer simmers warm, maar letter in de weken zelfs tropisch warm. En met temperaturen die meer dan 30 graden breken kennen. Bij u denk ik dat het in het kust- en watergebied gemiddeld zo'n 24 graden wordt tot zo'n 30 graden via de provincie. En daarmee lijkt je wel weer aan de voorjoen te steken van een alweer vierde regionale. Al via de regionale hittegolf van dit jaar zal de droogte alsmaar verder toenemen de komende periode. Al met al is het toch wel een op en top simmerse periode die eraan zit te komen. Met temperaturen die op en top tot 24 en 30 graden aan zitten te komen. En dat ik wel even een tiertje bloed kom. eerste ruimwetter wat er op de planning staat, is toch wel komende. Ja, toch wel komend weekend. En dat zal dan echt op de Stein wezen. Dan zal het op en top reinen. En ik even voor de natuur een echte verlichting wezen. Ont Nijwieken.
0: Dadelijk is het tijd voor de evenementen in het Spannenburg Nijs weekend. Joet, je hebt vijf agrarische bedrijven in Wiekel de Dwarren onder de naam Effe Boeren. Bezoekers die kunnen dan in de kunde komen met het boerenlibben. Dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

Bakker van de Bokstops op Radio Spannenburg. The Ladder en Defiedest No Mercy van Rukken. Steven van de evenementen van dit weekend. Jong van Jouwacht nog een stiet. De brink in orde maken heel nog in het teken van de Crazy Piano Show. Arjen Baartman die verzwaart een jong vol live muziek, fysieknoemers en oor-entertainment. Door als bezieker is die verrassen litte toch een energieprogramma waarin bekende noemers en meisjongens centraal staan. Rond 4 uur van de middag is er zomermarkt op de Lemmer. Die merk die vindt plak in het centrum van de Lemmer bij het Wetterdel. Vierders is er in Wikkel het evenement Even Boeren. 5 agrarische bedrijven die hier in Joodharen dwarren. En dat was bezieke kist in de kunde komen met het boerenlippen. En deelnemen aan een tal van activiteiten. Er binnen onder meer kjeltjes, guidsjes en lampjes te zien. En ben kennen haar uitlippen op een springkessen of de trekkenparcours. En ik binnen de verskate brouwerijen. De takong is vergees. Deelnemen de bedrijven die binnen draaiermechanisatie en constructie. Melkveebedrijf Dijkstra. Melkveebedrijf Visser. Melkveebedrijf Terpstra en de geitenhouderij van Veldman. Meer informatie en de route die binnen te vinden op de website effeboeren.nl en haar Facebookside. Van de midden verzwaag je Sarah en Melissa een muzikaal optreden in het Cerkone Dok op een Lemmer. Het concert dat begint om 3 uur en is vergeest agonkelijk. Het waren chantinière muzikanten die leerden nog kennen in de musical opleiding Must. En dealen zong die tijd haar een passie voor muziek. Bij het optreden brengen ze bekende noemers van onder andere Bluff, Maan en Claudia de Breij. En daarbij begeleiden ze haar zelfs op piano en gitaar. In Wordzijn is morgen en manje het muziekfestival Scootje Live. Het festival dat vindt boetenplak bij het Dwarpshoes. Kist vergees hinnen. Voor Ben is er een springkersen onwezig. De optredens die binnen beide dagen van Jelwe Vieven rond Olvoeren. Morgen treden Ime en de Farmbreakers op. Sietse Heima en Lex Timmerman binnen ook onwezig. En manje stenen Joop Obama en de Presidents. Gaatse Bosma en DJ Sander Pols op het programma. Nou, muziekers die kunnen dat festival mooi combineren, want het SKS Scootsersiel is vanzelf in wat zijn. En morgen van Jelwe 10 rond Jelwe 5 iepen het Heerlijk Hemelum, de landelijke bostuin voor muziekers. Die tuin die biedt volop rondte om vlinters, libellen en vogels. En is omjoen toch een volwoeksen vogelbosk. En bezoekers die kennen kuieren langs die natuurlijke borders, fruitbiemen en struiken en genietje van een bakje koffie of thee en huismakkelijke bak in de theetuin. De takong is vergees. Meer evenementen vindt op uw website rtvspannenburg.nl of op uw televisiekanaal. Hest zelf een tip, mail u dan info@radiospannenburg.nl. Dadelijk het nijs in het kwad. Nou eerst muziek van Rufus en Chaka Khan. Dit is Once You Get Started.

Zas en Je Veux. Tiet waar het Nijs in het kwartier in het Rijbus-Pannenburg Nijswiekein. Fietsers die kennen van Noor Gebroekmeidsie van een nij en brede fietspaad tussen Haskewanne en Orde Haske. Het gaat om het eerste alroende part van de nije trogfietsroute die het Jereveen, de Jouwer en Snitsmaaienoor verbinden mat. De gemeente De Vries Gemarren die wil mij deze route zwaartje voor een veilige en comfortabele fietsverbinding van mensen die grut roorstond nog lezen. Het project maakt deel uit van het provinciale netwerk van trogfietsroutes en krijgt financiële stiepen van de provincie. Voor de onlis is het oude fietspaad volslijn vernijd. De oorspronkelijke asfaltstriepen van 2,5 meter breed is vervangen door een betonnen fietspaad van 3,5 meter. En daardoor kunnen fietsers een nog makkelijker en veiliger passeren. Dagelijk binnen het Rijk werkzaamheden onder riolering uitviert. Na de simmervakantie volgen nog een wat oorroenende werkzaamheden. En begin september start dan naar verwachting de onlis van het volgende traject tussen Orde Haske en Nijbekeep. En dat part maakt einde die kleerwijze. Jereveen dat stiet deze week stil bij een bijzondere mijlpaal. Het dwarre bestiet namelijk 424 jaar. De viering griep rond op het jaar 1550 doet de Sanin de Heren van het Veen een akte ondertekenen voor de ontginning van het gebied. En die akte die we zien als de officiële bette van het dwarp. Neffens historische bronnen wie het gebied daarvoor voor het grootste part een grut moeras. Na de ontginning groeide het uit daar een wichtig centrumplak in de regio. Arbeiders uit onderoren Drent en Greenslongen die lijn 14 de turf langs verviert waard. De basis voor de vierde ontwikkeling van het Jereveen. Ter gelegenheid van het jubileum binnen de deze week verskate activiteiten organiseren. En het tal drugsmisdrijven in Friesland is in de eerste helft van het jaar bot aan. Neffens politiecijfers waren nog het nota 166 drugsmisdrijven registreren. In dezelfde periode verliezen hier winden dat nog 133. En dat betreft een stijging van haast 24%. Onder drugsmisdrijven vallen onder andere het bezit, de handel en de productie van verbeerde middels. Net sinds de taanname bloed Friesland wol in van de provincies maar relatief weinig registreren drugszaken. Alleen het Drenthe noteert minder misdrijven. In de Friese Marren speelt het probleem. In Orde Haske waard jij dit hier een drugslab ontdutsen. Neffens onderzoek van landbouworganisatie LTO wordt ongeveer 1 op de 20 boeren volgens benaderd door crimineel. Dit zie je naar een geschikte locatie voor illegale activiteiten. En dadelijk in dit radioprogramma een rondblik op de boerenbrul of toppen jouwer. Waar je stapt een Sjoerd Wierda en Jaline Hazenberg in het houdelijksboeltje. Maar dat scheelde net alles. Of het had net Bart. Haar eerste date die ging namelijk haast mis. Haar bijzondere verhaal, Jestine het tweede uur van Spannenburg Nijswiekein. Dadelijk om tolf uur de collega's van de NOS met het landelijke en internationale Nijs. Dit is Fever Dream van Alex Warren. Ondadelijks.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam, is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom rond bij de editie van sneu 24 juli. Dadelijk hebben we het over de boerenbruloft. Een bijzonder verhaal over Sjoerd Wierda en Jalina Hazenberg. Eerste muziek van Amerika, dit is The Border.

0: Hier joegen ze zelfs als trouwperen het jaarbeurt, compleet in traditionele njochtje in de eeuwse kleren. De twa die haar nog op een moderne wijze via een datingsite kennen leert, maar even waarom in de tijd van haar inhoudelijk, dat lieken ze wel wat. Verslag jou, het Duitse van Gostiga, die wachten het bruidspeer op.
1: Ik ben helemaal klaar voor, ja zeker, zeker.
2: Zin in. We hadden heel volle zin aan.
3: Mooi zo. En we zijn een beetje waarom in de tijd. Dat is nog een contrast met hoe je hem een waar kenleert.
1: Ja, zeker. Ja, op een moderne manier, hè?
3: Ja, hoe is dat hier?
1: Ja, we hebben elkaar via Lex aan het moeten, zeg maar. En ja, dat wie ik gelijk raak, hè. Steeds naar elkaar appen en bellen. En,
2: ja.
1: Dat klikt eigenlijk, ja.
2: Ja, dat weer liefde op het eerste gezicht. Alleen de eerste dategang wat mis.
1: Ja, ja, ja, maar dat steer ik op internet wel. Maar...
2: Ja.
3: Ik kan hem nog één keer vertellen hoe dat ging.
2: Ja, wie zo'n al praten bij de Aldi in Drachten. Voor restaurant binnen. En, maar er bleken twee Aldi's in Drachten te zijn. De shoots bij de verkeerde Aldi. Toen kwam er een man om met dezelfde auto
1: ik
2: die ik
1: wist dat het een blauwe VW Lupo hier is, maar die zei ik destijds. En ik denk, ik denk daar is ze. Maar ja, ik ken de nijst in mijn auto, zit een oud kerel in. Ik denk, verdorie, daar is hem hier een naptek. Maar heb je net zo.
2: Nee, maar nou, en sindsdien hebben we gewoon net wel loslitten. Dus
1: nee,
2: nou ben je wat zien hier verder. En,
1: een jubileum, je wordt direct bij de boerenbruiloft. Dus dat is, komt mooi zo.
2: Ja.
3: En wanneer tocht hij hem, we willen een boerenbruiloft?
2: Nou, wie
1: voor
2: hier
1: eigenlijk, hè?
2: Ja, vorig hier. En wie doet een periode in mei, met uw eigen kinders, met Dave Lee, Eerdamjaans en met Dringrieden. En nou, dat ik u zo mooi om mezelf een keer onderdeel van te wijzen als bruidspaar. Dus
1: ja.
2: Prachtig.
1: En is dat een... niet voor je vrede?
2: Ja.
3: Hoe krijg ze ze inderdaad?
2: Ja, ja, ja. Ik net echt ouderwets, maar...
1: Nee, ik net echt ouderwets, nee, maar ja.
3: Ja, doe haast hem vreugd.
2: Ja,
1: ja. Ja. Ja.
2: Op aanraden van de burgemeester, die zei hem kind wel trouwen. Nou, ik zei hem maar dat trok je.
1: Ja, zij is gay, ja.
2: Ja.
3: Dat is een heel modern koppel eigenlijk.
1: Eigenlijk mooi, ja. Je hoort die nou het jasje. Ja.
3: Hartstikke mooi.
1: Ja.
3: Wat vind je hem dan zo mooi aan zo'n boerenbruiloft?
2: Nou, de traditie, de mooie kleren die erbij jaren, de hinders.
1: De hinders inderdaad, ja.
2: Dus, en al die mensen die er om mij doggen, dat je dat mij mijn koorhoi zou doggen.
1: Hele sfeer, hè?
2: Dat is wel.
1: Dit wat oors is oors.
2: Ja.
1: Het is net gewoon een standaard bruiloft, dat vind ik heel mooi.
3: En hoe bijzonder is het om dat inderdaad met je eigen hinders te doen?
2: Dat is heel bijzonder. We zijn actief in de tuigsport met onze hinders, dus we gaan een soort op concours. En ja, die hinderdeel ben echt onderdeel van ons leven. Daar zijn we alle dagen mee bezig. En ze zijn heel speciaal voor u. Daar hebben we echt een band mee. Dus het is heel mooi dat we hier met onze eigen hinders rijden kunnen.
3: En waar sjoggen je me het meeste naar uit?
1: Nee, de ceremonie en de ring, ja, natuurlijk om elkaar, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja,
2: ja. Dat is het allermooiste.
1: Dat is het allermooiste, ja.
2: Ja.
3: En komt er echt nog een huwelijksreis?
1: Weten we net helemaal nog. Maar we even zien.
2: Ja, we krijgen eerst nog een concours met de hinders. Dus eerst nog net. Maar
1: is
2: misschien
1: eerst
2: in nog wel even.
1: Ja, ja, we gaan net direct jongen op huwelijksreis. Maar er komt misschien wel wat.
2: Ja.
3: Nou, ik wens je hier een hele noftelijke dag.
1: Ja, dank je wel.
2: Kom goed. Goed. Wie bent er zelf bij. Dus
1: dat wordt prachtig. Ja, mooi van.
2: Ja, bedankt.
0: Dadelijk in het Spannenburg Nice Weekend. Reden voor een feestje, want... De Flinterwurkgroep van IVN, die bestaat 34 jaar, zijn inventarisserie hoe het jip met de flintersoorten en ze houden de uitlesbaar. Dadelijk meer naar de muziek van Duran Duran en The Reflex.

0: en tranen gelachen op Radio Spannenburg. De Flinterwurkgroep van IVN Natuureducatie besteedt 34 jaar. De wurkgroep die inventarisiert hoe het gaat met de flintersoorten in de regio. En flinterexpert Adriaan Hol die houdt geregeld rondleidingen door natuurgebied De Wildermerk.
1: Want je wil mensen bewust maken van wat er zoal om ons heen gebeurt, zeg maar. Want de vlinders, het meest bekend is dat hommels en bijen bestuivers zijn. Maar vlinders doen daar ook een behoorlijk duitje in het zakje.
2: Adriaan doet bijvoorbeeld excursies hier op de Wildermerk in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ja, daar komt het algemeen publiek op af en ja, die maakt je kennis. Allerlei vlinders en die gaan op een hele andere manier naar de natuur schijnen. De andere keer dat ze hier of in een oorbos of natuurterrein rondrennen, of misschien zelfs in een eigen tuin, zullen ze dingen vliegen waarvan ze denken, hé, maar dat is de dagbouwoog. Wat ze daarvoor net wisten. En ja, wat mij betreft is dat ik wel heel belangrijk. De meeste kennis maakt ze litten met de Friese natuur.
0: Zei Jannie Posma van IVN Zuidwesthoeken. Adriaan Hol die zocht van die bewustwording al de eerste positieve resultaten.
1: En om van daaruit te zien dat er langzamerhand de negatieve voetstap die mensen gezet hebben, dat we die aan het omdraaien zijn. Ja, en dat het komt door die bewustwording. Nou, daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
0: En de bevindingen van de wurkgroep die binnenwichtig waar het beleid van onder andere Steers Bosbeheer. Zo vertelt Marion Kommer van die organisatie.
3: Nou, wat hier speelt is, er zijn hier geiten en er zijn hier koeien. En de boswachter Ecologie merkte dat er iets te veel geiten liepen, waardoor eigenlijk te weinig bloemen waren. En waardplanten allemaal opgegeten werden. Dus de aantal geiten zijn teruggedrongen. En daardoor bloeit er meer en blijven er meer waardplanten staan. Waardoor het beter gaat met de vlinders. Maar Adriaan die heeft dan wel weer een mooie vlinder gezien. Waarop wij dan weer kunnen zeggen van oké, als die vlinder hier weer zich wil vestigen, dan kunnen we kijken of we dan een bepaalde boomsoort nog extra aanplanten.
4: Genoeg energie voor de toekomst?
1: Zeker. Ik ben nog lang geen 100. Dus ik heb nog heel wat jaartjes te gaan. En achter een geranium zitten, nou, dat is sowieso niet mijn ding. Dus achter de vlinders aan.
0: Zijt Adriaan Hol van de Flinterwurkgroep. Dadelijk om Jelvin Ienen. Het waarbejocht mij Jan Lolke van Ommen. Simmerske muziek komt rekken van Kaoma de Lambada. En dit is Whitney Houston. How Will I Know?

0: Het is 1 minuut na Jalwe in en dit is Radio Spannenburg, mij het Spannenburg Nijswiekein. Betje dat het tijd worden is wat waberjocht. Hier is Jan Loken van Ommen.
1: Vanmiddag is het volop simmers in ons provincie. De zin is niet volop en er ben op de temperatuur in op, ja, op grote schaal op naar simmerske waren. Dus die is zwakker tot matig wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt via de provincie zo'n 24 graden. In het kustenwatergebied, ja, daar zal het misschien zo'n 23 graden worden. Maar is het alsnog op en top simmers. Morgen. Te joen, of joen eigenlijk, dan schijnt op grondplakken de zinnen nog grommetiert en de temperaturen die, ja, die nog lang boppen de 20 graden liggen. Daarbij is het warm en heldere simmerjoen. Komende joen is het dan ik, ja, eigenlijk vannacht, dan kwalt het ik op volle plakken nog oude zijn 12 tot 17 graden. 12 graden via de provincie, 17 graden via de nou, het kust- en watergebied daar. Later in de nacht, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking ik weer daar. Dan, morgen, ja, dan slaat het waar om. Vanuit de Noordzee wordt koelere oceaanlucht aanviert, samen met buien. Elke druppel ruin is inmiddels meer dan wolkom. Dat is dan ik wel iets wat we zissen. En het is, want het is zeer droeg en er wordt in, ja, in uw provincie dan ik, ja, steeds meer wel verlangd naar ruim buien. Gedurende de dag dan wordt het steeds meer droeg. En dan hebben we, denk ik, als we nou regionaal, dan kan het diertje wel stevig trollen en dan kan het plaatselijk zo'n 10 mm vallen wijzen. Dat is lang niet voldoende om de droegte te verhelpen, maar het zorgt lokaal wel voor enige verlichting. Van simmerse temperaturen is ja, eigenlijk op morgen al net meer ja, is eigenlijk geen sprake meer. Het wordt zo'n 19 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 23 graden via de provincie. Daar hebben we een matige eerst westenwind en die aan de zee af en toe vrij krachtig is. Dan begint het met flink wat bewolking en lokaal komt er een enkele bui voor, maar vrij snel wordt het droeger en komt er de zinnen erbij. De temperatuur die valt wel wat hoger uit, maar zo'n 20 graden in het kust- en watergebied, tot zo'n 23 of 24 graden vindt de provincie. Daarbij is die de meest matige wind uit het noordwesten waai. Als we naar zuggen de komende weken, dan volgt op mij een langdurige, ja, droge periode, maar dagelijks volop zinnen en via de oprennende temperaturen. En als we zuggen naar de grote schaal, dan wordt het vanuit Tiesel weer simmers warm, maar letter in de weken zelfs tropisch warm, maar temperaturen die meer dan 30 graden breken kennen. Bij u denk ik dat het in het kust- en watergebied gemiddeld zo'n 24 graden wordt, tot zo'n 30 graden via de provincie. En daarmee liek je wel weer aan de voorjoen te steken van een, ja, alweer een vierde regionale. Al vierde regionale hittegolf van dit jaar en zal de droogte alsmaar vierde toenemen de komende periode. Ja, al met al is het, ja, toch wel een op en top simmerse periode die eraan zit te komen. Met temperaturen die op en top tot 24 en 30 graden aan zitten te komen. En dat ik wel even een tiertje bloed kom. De eerste ruimwetter wat er op de planning staat is toch wel komende, ja, toch wel komende, komend weekend. En dat zal dan echt op de snijwijze wijzen. Dan zal het op en top reinen en ik even voor de natuur een echte verlichting wijzen. Ont naar weekend.
0: Dales geert het hoe het rokt op het wetter. En dan haak het net hoe de massale tastering van plezierbootjes naar het scootersiel. Maar wel drokte op een roenveerboot. Want ik van die mensen is deze kerstperiode een grote strijd. Dadelijks meer.
2: Stem Eckers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: De eerste trein is daarom van Gaatse Bosma. Het is flink trofwerkje deze dagen voor de meiwerkers van rondveerboord Simmerwille op Jouwer. Alle dagen gaan de trossen los om toeristen en uit Noere Meensken genietje te litten van het SKS Scootsersiel.
1: Ja, de afwaskraan die draait op volle toeren. Jelme van Gelderen, de uitbater van de Simmerwille. Jo, houdt er maar drok mee.
2: Ja, we maaien het mooi. We hebben het, deze week hebben we het mooi drok. De week ervoor natuurlijk ik, dan gingen we de groepen. Maar in het bijzonder het Scootsersiel. Ja, nee, fantastisch. Leuk weer. Ja.
1: Joet is de herfstdij en leidt het skip weg even op het verste plak. Maar dat is maar van kwart.
2: Aankomende maandag gaan we natuurlijk. Waarzien met de gemeente, tongetje en vreed weer naar de finale. Dus hartstikke leuk, fantastisch. Leuk om te wandelen. Ja.
1: Ja, hele drokke dagen. Sjors zelf al wat van die wedstrijden?
2: Nou, heel eerlijk, weinig. Natuurlijk, het skip natuurlijk steeds mooi vol. En dat is natuurlijk, we hebben het verdoggen. En dat moet ik gewoon het werk werken worden. En een beetje genieten, maar we hebben heel weinig tijd inderdaad om naar buiten te sharen. Maar juist ging met Jalt, hoe de speakers, dus toen kregen we wat mooi. Nee, fantastisch leuk, ja, top.
1: Skipper Tiemersma, nou zitten we in de SKS, hoe bevallen die dagen?
3: Ja, mooi nou. Ja, mooi werken. Ja, even. Wij tuffen die kant van dit, zie ik een mooi plakje. Sneuren in ze met de fitter, de commissie van Grauw. Want we hebben nog twee jaar hebben we in de Zuiderbuttlijn. En ik zei, als ik je zin misken zou, ik zei, we gaan weer op de Zuiderbuttlijn. Een prachtig mooi plakje, ik ken het hele veel dus. Ja, leider een ton op het plak dat wij lezen gewoon. No? Ja, een boei, een wedstrijdboei. Daar zijn we. Dus ja, de man die er aan boord zijn, nooit hindert dan niet. Ze zullen die wel lezen. Dat is echt voor zo, maar ik weet net of wij de vrienden maken. Maar goed, we hebben bij de Agenhoeklijn, de oorgang van de Pinjastrie naar de Sitterbeursrie. En daar hebben we verankerlijn, we hebben een anker. En dat houdt een dollar. Dus dat de 40 kilo zwerder is door, dus wat maakt dat nooit? Nog krijgen nog. En dus we hebben een mooi verankerlijn. Nou, hartstikke mooie wedstrijd. Misschien zijn heel tevreden dat ze van boord gaan. Nou, en hebben datzelfde, min of meer, ik weet niet, maar dan bij het wedstrijdveld van Ter Henne. Nou, maar misschien maar aan de oorkant van de pier, samen zijn, hè, net de kant van de pier, maar de oorkant de rand van het wedstrijdveld. Nou, juster hebben we bij Lang Warwees, maar wie een sponsoren, ik weet niet, krijgen we een sponsoren van het Jousterscootsieboek. Ja. Dus dan hebben we Gjald de Jong aan boord. En die dier wat verslagen, die vregen mij waar maar er winnen. Ik zei, dat zeg je maar net. Dus die hier de klasse mens ongeveer de zwimpel onder de opstekker. Dat is dus grauw. Hè? Ja. Dat kist je net zitten, ook met de jousters. En zeker net met de sponsors van de jousters aan boord. Maar ik zei het al, hij zei, jongen aan boord. Ik zei, ik hem dan om hemzelf zijn hem thuis kan. Nee, maar dit is gewoon leuk om te doen. Ja, en dan... Ik ben meestal even de waarde van Light het Skip goed, maar ik zou wel even naar de wedstrijd dat
1: gaan. Maar hoe gaat het met Jelmer?
3: Met Jelmer? Mm-hmm. Ja, wat zit er eens van zeggen? Is jou wat bekomen? Had juist het anker eruit draaien moeten en jij had het wakker eruit draaien moeten.
1: Maar dat anker is 40 kilo zwitten zijn, joh.
3: Ja, dat is wat zwitten, maar dat maakt het net zoveel uit. Die lieren, daar zit een dubbele gang op. Dus dat is, en dat anker, dat is het laatste eindje, hè? Dat is het slimste. Hè? Dan mag dat ketting binnen draaien, zeg maar. En dat anker, dat die 40 kilo verneemt niks van. Dat is net het probleem. Maar het probleem is dat je zeg maar, dat heel lang ketting binnen draaien moet. En dat is, cardio, zou ik zeggen. Dat bespaart hij de sportskwallen, jongen. maar wat drie rustpauzes hebben ze gewoon voor het binnen. Dus, maar dat komt wel voor de kop. Ja. En dan is het klaar, zeg.
1: Ja.
3: Ja, had ik, bij Grauw heb ik zelfs draaid. Maar toen hier met mijn vrouw aan boord, die kon hier wat doel varen. Ik zei nou, hoor je het skip maar even op koers. Op koers hoor, net volgens het dan gewoon zorg dat er net voortwaait. En dan zal ik wel in draaien. Ja. Maar de manier waar die er een beetje bij bloedt. Nou, juist al een midden tussen de boordjes. Nou, ik ben erbij geweest hier een zielboordje aan het aankeren. Dus ik was leuk, zielboordje visje, maar ik weet net of die misschien zijn enthousiast geweest hier. Nee. Dus, maar goed, nee, ben je prima, jong.
1: Ja. Ja, ja. En planning voor volgende week?
3: We gaan naar wat zijn. Dan hebben we het bewaard van deze gemeente aan boord. BNW. Nou, en gevolgd, denk ik. Want BNW, dat ben maar een man of zo of even. Dus er zullen wel wat Riesleden, weet ik volop wat bij zitten. En dan gaan we naar Lemmer. En omdat we dan daar op Lemmer binnen, dan doen we het onze voor het ticketvater achterom. En mensen die dus ervoor betalen, zeg maar. Zo, dus, alleen, ja, we hebben hier even een plakje op Lemmer. Ik belde de man van de haven. Zei, nou jongens, we kunnen in dak. Ja, dacht het niet. Oh, nou ja. Maar fijn dat Anne, die Dirk Havenmeester, een oudspitserskipper, die ging nog van vroeger. En die bel ik en die weer even rond van vakantie. Hij zei, ze moet net zo stressen. Je doet eerst wel even oppakken op het autostijger. Dat mag een kwartierke lezen. Dus ja, we lezen dan even een kwartierke aan het autostijger. En voor de rest maar weer het hoorst blauwe. Nou, maar we kunnen er wel een nacht lezen. Allee, ja, zo wel ergens op zien, maar dat denk ik. Maar de helder plak zou hij dus nog kleren. Wie doet je wat? Nou, mooi positief blauwe, dacht ik.

Jerry Lee Lewis, hij ging een flink tekeer op de piano. Great Balls of Fire. Defariëdest London Beat en You Bring on the Sun. Daarmee komt er een einde aan deze uitsturing van Spannenburg Nice Weekend. Meer nice? Download de app van RTV Spannenburg op die telefoon of tablet. Dan hast altijd het laatste nice uit de Friske Marren bij de hoorn. Of volg u eens op rtvspannenburg.nl. Dadelijk na het nice van 1 uur is het iets voor country, folk en rock'n'roll bij Orne van den Berg. Om 3 uur gewoon Friske en om 4 uur die Deutsche Schlager und Lederhosen parade. Mijn naam is Ronald van der Pol en ik wens je daar een heel noffelijk weekend aan. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Allegap van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 24 juli 2026. Ja, de laatste juli alweer. En we gaan weer vrolijk verder met Country Folk en Rock'n'Roll. Daar zou je direct naar je luisteren. Of de luisteren wel naar, want wij begonnen met Butch Martin. Die komt uit Texas, waar in de hier toe Mojave. En ja, dat we op een cd, er staat een mooie hinder en wijn. Kijk, als heel vroeger in de 60er jaren. En dan rattelen het speel alle keer. En ja, dan gingen ze op reis. En ze hebben zien, ja, dat hier we wat een maatje met vroeger de Amis. Die hadden een dag ik nog. Die heb ik nog van dat oude spul. En daar rieden ze naar mij. En dat is ik altijd wel heel leuk om te zien. Nou, aan de andere kant zit Niels. Niels, hoi Niels.
1: Goeiemiddag.
0: En bij mij zit er een wat van Niels dat ontdraaien. Hoe het daar leuke muziek en wat nice. En door stickfest nice.
1: Jazeker, ik heb heugelijk nice.
0: Mooi. En dan ben ik wel even bij de IEP en DAI geweest bij de bedrijven in Wikkel.
1: Nee, ik ben er wel langs gereden. Het is
0: drok.
1: Drok, maar ja, ik op het wetter is het... heel erg druk.
0: Ja, dat word ik wel lopen, ja. Maar waarom is het nou zo druk op Wikkel?
1: Nou ja, er staan twee boeren, mooie boerderij, even te boeren.
0: Yes, precies.
1: Nou ja, nummer 3 de reek nog.
0: Ja.
1: Daar riet ik dan net langs. Ik riet het langs 2. Dus,
0: Oké. Maar zo, het komt ook omdat wij een soort reclame ervan maken hebben.
1: Oh, ja.
0: Dat is net via de hier wij het Nederland met de helft minder droog. Zo zijn we.
1: Nou ja, we kennen het uitproberen.
0: Ja. Ja, dat is ik.
1: Ja.
0: Mooi, de gastelons, nee. Het spannende, nice programma. En ik ga zelfs nu aan de man bedankt voor je inbreng. Dat is heel goed dat ik even naar luisteren. We gaan trouwens verder met Except 2. Die komen uit Delft. Hoor. En ja, die jongens zijn bij Brom in de stad. Want dat kennen we zo rustig aan jemmen. Want the boys are back in town. Zo heet het nummer. En dan hebben we het even nooit wat dames. Die heten de Mona Lisa Twins. Met z'n soort bijkomen, daar ben ik nog net achter, want ik kwam die zien op Facebook. Misschien een heel leuk nummer, maar je catch de wind. Ik denk, gauw de lustra's even jaren letten. Weet je, ik luister, je bent van harte welkom. Begin naar Accept 2.

0: Nou, deze jongen, de tweeling, die kennen het geweldig dwan. De Mona Lisa Twins, hieten ze, en Catch the Wind. Nou, dat zou wel moeilijk wezen om de wind te vangen. Ja, dat is net niet wat draaien kleert, denk ik. Jullie sturen naar Radio Spanburg, Country Folk en Rock'n'Roll. Zij heet het programma. We bent ontvangen in de ether op de 96.4 FM Regio Balk. Regio Heerenveen. We hebben het ontvangen, jazeker, op de FM 106.0 en verder... op een hele soort oren manier. Zelfs op de DAP-radio. Ja, daar ben ik op te ontvangen. En dat schijnt heel goed te zijn, hè? De ontvangst. En DHB, een hele moeilijke naam, maar die hebben wij helemaal snel vereenvoudigen. Want we hebben van elkaar Denk aan Balk.
1: Oké.
0: Dat kent toch ik?
1: Ja.
0: In plaats van moeilijk heb ik makkelijk dwaan. En dat mensen aan Balk denken, dan weten ze dat de Radio Spanburg er zit. En ze kennen gewoon de luistering. En trouwens ben ik op televisie, weer steeds populairder. RTV Spanburg. En het is nog spannend, want je weet nooit wat er gebeurt.
1: Dan wist dat ik altijd heel mooi te vertellen, ja. Arne.
0: Nou, dat probeer ik maar.
1: Ja, ja, ik heb het ook.
0: Dat nota gaat het al een keer boog was.
1: Oké.
0: Ja, in Brabant zit me inmiddels ook al op de tv. Nu ben ik nog in afwachting op Limburg. Maar dat hangt af van de providers al, hè. Ze trooi houden.
1: Oké.
0: Ja, dat zijn ze. Ja, dat ben ik per juli... We hebben pas in Brabant.
1: Oké. Nou, dan is het juli. Ja, dat is ik al bijna voorbij. Nou, augustus misschien.
0: Nou ja, ik ben nog een trein daar in Limburg.
1: Ah, oké.
0: Hij is benaien.
1: Oh, dat die
0: ene... Ze geloven het dan even. En dat ik al een keer niks. We gaan even naar die keus, Niels. Maar ik ben echt benieuwd wat er in Amerika gebeurd is. Dat in het waant rijden nog in het waant rijden binnen.
1: Oké. Okay.
0: Dat was moeilijk.
1: Ja, ik dacht heel moeilijk. Ik ben iets belangrijks vergeten. Dus ik moest maar even snel opschroeven. Dus, ik ben nog maar 12 van de draaien nummers die eruit ben gingen. Uit mijn hollen. Dat is een beetje het ding. Ik heb even gisteren naar de uitsturing van Eventoris. Ben ik nog even snel bezig geweest om de lijst te updaten.
0: Ja.
1: Ja, nou, de schijf nog op het bureau. En ik ben hier in

0: Valk. Dus,
1: oh jee.
0: Ja.
1: Wist ik nou wat de eerste traaien binnen?
0: Van vorige week? Ja, dat weet ik.
1: Dat is, ik ben alle steen blauw, want zijn er bij elkaar ook leeg.
0: Nou, ik weet net of Ella Langley maar Be Her op draaien stiet. En Taylor Swift maar I Know It, I Know You op twaalf stiet. En Ella Langley moet Choose in Texas op mien stiet.
1: Nou, ik heb maar nadruk...
0: Gelukkig heb ik de top 50 voor. Maar ja, die erin komen, die weet ik. Maar wie er nou uit binnen ging, ja, dan weet ik maar twaalf.
1: Oh,
0: en dan ben ik draai uitgegaan. Ja. Slecht voorbereid. Moest snel van de morgen. Of dan van de middag.
1: Dus ben even met de witte vinger, ken ik.
0: Ja, nou ja, ik weet gelukkig hoeveel wat de dalers en de stijgers binnen. En ik weet in ieder geval het belangrijkste wat die eruit is gegaan. Dus ja, dat het was geen pluspunt. Maar ja, die treden, dat is een beetje een...
1: Dat een verrassing.
0: Ja, is een verrassing.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman. Radio.

Ja, want we zijn onbeland bij weekend nummer 30 van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, wat ik al zei, er zijn de drie nummers binnen eruit gegaan. En van die drie weet ik er gelukkig twee. Maar ja, diegene die het onder ons stonkst, ja, die week 14. Want ja, ik heb Mikkel uit onze playlist al voor hellen. Wat ik dus al zei, justerjoen snel nog even. Elke vreed probeer ik de lijst ik op onze Spotify-lijst te verschijnen en up-to-date te houden. Dus ja, voor de mensen die het jetter willen weten, ja, wordt het op vreed al een beetje spannend. Maar ja, wat weten we dan wel? Nou, we weten in ieder geval wel dat Riley Green, My Change My Mind, ja, die stond vorige week nog op plek nummer 10 en die er deze week uit. Dus ja, dat is al een hele grote verrassing. En daardoor krijgen we dus 13 dalers en 21 stijgers, omdat dus Riley Green van de nummer 10 ook hit. Ja, ik, Corey Kent en Co Wetzel, mooi Rocky Mountain Low, die stond een beetje in de top 30, die er ik uit. Ja, wie er dan ik uit is gingen, ja, dat weet ik helaas net meer, want ja, mijn Huddersky heeft looit dus en daar stond alles op. Maar ja, dat droog krijgen we weer twee nieuwe nummers in de lijst. En een nummer waarom van ja, eigenlijk wel een twee, drie weken absentie. Want waarom in de lijst op plek nummer 50 is Megan Maroney, mooi Madison. Die weer er even een paar weken uit. Maar komt als hekkensluiter weer in de lijst. Mooi Madison. Het is week nummer 12 dat het nummer in de lijst zit. Ja, de heeste notering van dit nummer is dan wel plek nummer 11. Ja, toen ging ze eruit. Ging ze wat verder naar beneden. Want ja, komen we nieuwe nummers in. Maar ja, toch is Amerika nog net helemaal clear met het nummer Madison van Megan Maroney. En daarom is plek nummer 50 deze week. Ja, een plekje daarboven komt naar binnen in de lijst. Vincent Mason, mooi What You Want, komt naar binnen op plek nummer 49. Ja, en dan gaan we al naar de klapper van de week. En daar mogen we wel even een stukje omheen. Want op 50% van de lijst, dus op de helft, op plek nummer 24... Komt naar binnen, Tucker Wetmore, mooi Who Told You That? Die komt dus naar binnen en ja, zien het vorige nummer, Sunburn, die er ik nog steeds zien op plek nummer 31. Maar ja, hij heeft alweer een nummer. Die komt heger binnen en is nog net heger geweest dan ja, zijn vorige nummer. Zijn vorige nummer, Sunburn, kwam op plek 23 als zevende notering. Maar ja, die Tucker Wetmore, Who Told You That, komt dus als klapper van de week binnen op plek nummer 24. Ja, dan gaan we dus naar de top 10. En ja, ik zei al, de nummer 10 van vorige week, die, ja, die er helaas helemaal uit. Ja, dan hebben we weer een nieuwe nummer 10. En die is voor Ella Langley, mooi Loving Life Again. Vorige week ging ze de top 10 uit op plek nummer 11. De eerste notering van het nummer is de vierde plak. Er stiet nog maar Sontje Wieken in de lijst, maar die komt van de recentelijke nieuwe album van Ella Langley. Ja, daarboven, Blowenstein, vergelijkt me voor vorige week, is Jason Aldean, Don't Tell On Me. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room, Bloodstained op plek nummer 8 vergeleken met vorige week. En ik Blowenstein vergeleken mooi vorige week is Be By You van Luke Combs. Ja, en daarboven, ik weer eentje, die is Blowenstein. Morgan Wallen, Don't We, Bloodstained op plek nummer 6. Dan hebben we toch nog een verschouwing in de lijst. Want Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, stond vorige week op jou. Dit helaas een plekje naar beneden, naar plek nummer 4. En die heeft dus een stuivertje gewisseld. Mooi, Stella Lefty, mooi het nummer Boston. Die heeft al een hege notering gehad op die vierde plak. En ja, kijk nou weer waarom nooit die vierde positie. Wie weet wordt het een sluipertje richting de top draaien. Dat wist het maar nooit. Maar ja, dan is altijd even de vraag. Wie is dan de nummer draaien van deze week? Nou, laten we er even snel naar luisteren. Want dit is de nummer draaien van deze week.

Ja, ik deze week bloedse dus tegen Ella Langley, Be Her, op plek nummer 3. Is dit nou 22 weken lang in de lijst, mooi dit nummer. En ja, bloed dus tegen 22 weken lang in de lijst. Hij is dan de tering, is dan wel die tweede plek. Maar bloed dus tegen op plek nummer 3. Ja, dan geven we nou de nummer 12 van deze week. En ja, die klinkt dus volgend.

Ja, ik bloos tegen de Taylor Swift. Mooi, de titeltrack van Toy Story nummer 5. I Knew It, I Knew You. 6 weken lang in de lijst, kwam binnen op de eerste plak. Maar is helaas alweer drukt naar die tweede plak. En de bloed zit rustig steen. Ja, en dan kan er altijd maar één de beste wijzen. En de voorspelling van Anne van den Berg, nummer 1 van Truijen, bloeien die steen. Ja, die beloofde staan. Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dat bloed gewoon een goed nummer. Ik kreeg van de week al een filmpje van onze technicus, de enige echte Johannes de Vries. Want ja, die zeg onze collega's in Hilversum, nooit 538, en dat draaide dus het nummer. En die zei van ja, ik weet net dat hij in de lijst zit. Nou, hij staat al 39 weken lang in de lijst, Johannes. Dus bij deze, screw hem alsjeblieft even op. Ten tweede, hij had een paar weken op de tweede plak staan, maar stiek gewoon weer rustig op een derde plak in het Sajerium met de zal. Country komt dus ik wat meer op de Nederlandse radiostations wat meer omheen. En ik dus dit nummer. Daarom kruimen ik weer helemaal. Ellen Langley, Choosing Texas. En volgende week hebben we maar weer zien wat de lijst Guidoan. Misschien dat stellen heeft hij weer wat meer omheen komt in de lijst. Maar in ieder geval, dit is nou helemaal Choosing Texas van Ellen Langley. Just

Niels, waarom durven we net zoals we het willen? Ik hier mijn keuze er al achter ons in, maar ja, dan vergeten we nog iets. En dan ja, draait er het net. En dan hebben we radiostilte, dat wil ik net. Je komt nog even een keuze van mij erachter. Dit is de nijste van Jelly Roll en Hands Up.

0: Ja, daar moest iedereen even hulp hebben. Post Malone en Morgan Wallen, mooi I Need Some Help. En de vorige week nog Jelly Roll, mooi Sinai-nummer, handen omhoog.
1: Hands up.
0: Ja. En net handen omhoog of ik schiet. Nee, gewoon even een feestje bouwen.
1: Ja, maar dat kan nog wel zeker.
0: Ja.
1: Ik heb een klapperpistool.
0: Ja, nee, maar dat werd ik al los echt, Sjoen. Dus dat heeft geen, dat heeft geen zin. Dus,
1: dat is ik weer, ja. Ja. Oké, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. Eerst even een mooie dealing, want er is Joetek Heffe Boeren. En er binnen stikken wat, die binnen jou. Je hebt een huis, die kan je even zien. Ik heb hem morgen even bij de Guitenhouderij geweest. In, bij Veldman, dat weet ik, drak. Een week van alles te keep, onder de Warnies.
0: Oeh.
1: Dat is ook wel lekker, hè? Ja, maar ja, maar ja.
0: Hier is van Guitenhouderij ook?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus even zien, familie Dijkstra, als boeren, familie Dijkstra is Iepenhuis, even zien, Terpstra en broeders Visser. En die kan je tevens even de Vergister bezien. Die hebben de Vergister naast de burgerijsting. En dat is ook wel heel interessant. En draaier, mechanisatie en constructie. Nou, dat de vermoeien 11 uur begin en tot 4 uur ben al die bedrijven. En je hebt niks voor zes en net stinnen en drinnen. Wij gingen alweer naar de muziektafel van onder woorden Lindisfarne. Die heeft vroeger hitsand. Ze komt uit Engeland bij. En van mij hier je het nummer Why Can't I Be Satisfied? Daarna gaan we naar de nieuwe Turboskief. Ja, hij is van de Bauza. En dat is een trio. Komt helemaal uit Noorwegen. Waar hier bij Radio Spanburg. Hoe is het mogelijk?
0: Nou,
1: hoe is het mogelijk?
0: Ben de lijst nog geweest.
1: Ja?
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, lekker vakantie houden, 12 weken lang.
1: Juist, dat is mooi lang. Ik.
0: Ja.
1: Ik ken het woord net als filmpjes en zo.
0: Nee, maar, dat is echt hinderen.
1: Ja,
0: maar zelfs een deel van de Lord of the Rings. Nee, van het Lord of the Rings. Ja, maar nee, Star Wars is opnam in Noorwegen. Ja.
1: Is er nooit kouder in Noorwegen?
0: Nee, het is daar krekse warm als jaren.
1: Oh,
0: alleen nog, de kwaliteit van de lucht is daar wat minder broeierig dan dat wij het hier hebben.
1: Juist.
0: Hier is gewoon warm en daar is gewoon lekker warm.
1: Goed zo. We gaan van de Bauza, daar zou we even een nummer van draaien wat heet Lose Myself. Nou, dan gaan we eerst verder met Lindisfarne.

0: En toen hoorde erop. En dit bij de nieuwe Turboski, de Bauza, de trio uit Noorwegen. Daar. Maar wij en Loes, mijzelf, ziet er dat nummer. Nou, in Koudum is momenteel het Zimmerfestival bezig. En als even zien, wat houdt dat in? Dat is vanmorgen 10 uur begin, tot 4 uur duurt dat. Dat is braderie, waar de ambacht ben daar. En dan na 4 uur is er muziek bij het café Spoorzicht. Dan zit we niet bij wat voor muziek. Dus een verrassing. Ik zou zeggen, nou, dan maar even...
1: Dan moet je erin, hè?
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd wie er... Spilling in en jong in en nog van alles.
1: Nou ah ja, als je geen zin hebt om nou het ziel niet te zien, dan valt hij daar even in.
0: Ja, waar is het ziel nu?
1: Staven.
0: Oh ja, Staven. Ik heb het nog niet, maar ja, ik had nou even de rok van. Dus,
1: en hij is mooi weer rust hoor.
0: Mooi, ja, dat wist ik. Mooi, hij is een rust hoor.
1: Nee, ze ben nou in Staven.
0: Nou, het zijn mij benijden. Er zit bovenin, dus... ik ben naast heel benijd. Ik doe een scutjesjournaal er even voor.
1: Ah.
0: Jongen even. Er is meneer Max bij.
1: Oké. Okay.
0: Wist je dat wel?
1: Nee, ik zag alleen naar de wedstrijd en dan vind ik het gedaan. Maar ja, nou zeg je het, dus je kent de eerste woorden in het chat.
0: Nee, dat is ik wel goed. Dat had de spanning.
1: Ah ja, kan je de televisie jongens zetten?
0: Ik zal even zien, je hebt van nou locatie, haven, eetcafé. Nee, dat is... Stit verder... hier is ik, hier zit ik nog wat. Even zien, een bierfiets, hebben ze erin.
1: Oh jee.
0: En keep een kop, maar nou, verder heeft er ik niks, nee. Het zijn mij benaaien wie er is. Volgens mij is het borst met daar wat ik hier zoog. Maar het is al wat, want je ziet niks verder bij. Nou, oké. Okay. We gaan gauw verder met je leuke muziek. We gaan onder woorden hier naar Rowan. Ja, ik heb bij Flintwijk, heb ik dat even zoomen. Dat we voor Limburg in. Dat zijn je populairste nummers. Van Rowan Hezen, die weer voor L Ingen. Dus voor de regionale zender van Limburg. Nou,
1: ja.
0: Nou denk ik dat de luisteraars dat instuurt, hè. Want ik heb er een hele oren voorstelling van. Ik denk, nou, op Ingen, dus dit bestel maar. Dan maak je maar graag een glasje bier. Maar nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat zit op Ingen, de peel in brand. Nou, ik denk dat we die toch eens even draaien hebben radiospannen.
1: Oké.
0: Okay. Het is wel een heel mooi nummer, ja. Daar net van. Nee, die hebben wij, Rick. En dan hebben we een nieuwe band, de Black Irish Band. Nou, daar binnen wat vier heren, dus ze binnen wat op leeftijd. Ik kwam er ook weer achter via Facebook. Want zie op Facebook, dat zie ik wel gauw eens in wat muziek uit. Dat ik denk, hey, ken we helemaal niet. Ken we alleen van radiospannen. En dan van de schrikken de mensen, ik weet of ze breed door. Ze is benoien, daar heb je hem. Of niet. Maar in ieder geval, ze vindt het wel heel mooi. De Black Irish Band, die heeft van mij een traditional. Want die heet, Susanne. En die is op verschillende manieren. En deze band kennen dat ik heel goed van. Je moet er maar eens even naar Jair. We gaan eerst naar Rowenhuizen.
2: Toen ik nog heel klein

van iedereen vocht met de sterkste alleen. Lang hoort liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, na het nog even naar bed. Daar gaan we door.

0: En dit is hele mooie muziek van de Black Irish Band. En oh, Suzanne, ja, je bent dit vrolijke muziek. En als je net vrolijk bent, dan word je er wel vrolijk van. En misschien heeft hij de radio, ik wil nog maar bij de skippers, hè. Dat weet ik nog wel.
1: Nee.
0: Dit is ook mooie muziek op water, of niet, Niels?
1: Nou, ik denk dat de meesten wel merendeels onze collega's van Omroep Friesland natuurlijk pakken. Want ja, die willen het verslag jaren. En de zielen zelf van de scootjes. Ik denk dat zij meer bezig zijn met schreeuwen dan dat ze echt ontluistering kennen.
0: Ja, vorige keer wel. Heb ik een steekje zien. Want ik denk, oh jee. Het is net al een keer pijs en vrij op het wetter.
1: Nee, daarom. En daar moest de kapper bij hebben. Dus ik denk dat een oud leidingje net echt handig kan wezen.
0: Nee, maar dit is opleidende muziek.
1: Oh.
0: Of nee?
1: Ah ja, het kan. Maar
0: het kan.
1: Ik denk dat we dan wel meer echt de piraten...
0: Dat denk ik ook, boy. Ja.
1: Echt de zeemansliederen even met de draaien. Dan zullen we het misschien wel kennen.
0: Nou, we gaan eens even hier naar die keus. Misschien dat giet het tikkelt.
1: Nou, nee. Ik ga het eerst even op een andere kant van. En dat had ik een beetje te maken met volgende week sneuren.
0: Oh jee.
1: Dan krijgen we een lietse verhoring in de ochtendprogrammering.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ik ben benijd. Ik heb er niks van yet.
1: Nee. Het is juist er al eventjes even overlegd met onze collega's van de Omroep. Mooi we even die oer nemen. Oh. En we hebben de goedkeuring gekregen. Want volgende week sneuren, 1 augustus, dan hebben we concoursje piek.
0: Yes, dat wist ik al.
1: Ja, en dan komen wij ook weer live van oude terrein op de radio. Van 8 uur is morgens.
0: Zo, dat is betekent.
1: Tot 11 uur is morgens. 3 uur lang. Dus we moesten even wat collega's even vragen of die de oren voor nou steen. Waaronder dus de gezellige sneutemoon die vervalt volgende week.
0: Ja, die heeft dus vrij.
1: Ja.
0: Of is dit die ook de reprijs?
1: Nou, dat weet ik dus net. dat let ik om in collega hoor, die op locatie zit. Henk.
0: Henk.
1: Henk die regelt dat. Maar in ieder geval. Natuurlijk moesten we Romke eventjes bericht van zien oeren.
0: Ja.
1: En we kregen de goedkeuring. Dus volgende week is neuntemorgen om 8 uur. Dan kan je hem de radio op Spanburg zetten. Voor 3 uur lang van locatie van Koekoeriepiek. En daar trok ik dus even het nummer van Chris Stapleton en White Horse heb ik te pakken.
0: Ja.
1: En dan moet ik even zien wat we er nog hoor hebben. Want ik denk dat ik hem dan even ga filmen tot onder de klok van 12 uur.
0: Ja, en nightman, dan gaan we weer vrolijk verder.
1: Ja, dan gaan we vrolijk verder. Ja. Mooi programma. Maar ik zal alleen maar voor zorgen dat het oer even vol komt te zetten. Mooie muziek.
0: Dat is heel mooi.
1: Dus we draaien in ieder geval Chris Stapleton met White Horse. En dan moet ik nog even zijn wat we erachter draaien. Ja. Maar tot zometeen.
0: Oké, tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanbrug. En wij starten met Johnny Cash. En dit weer de echte Johnny Cash, met Folsom Frist Prison Blues. En er zijn een hele soort artiesten die dit nummer ik heb. En dan denk je, ja, dat had krijg echt, maar dan is het krijg nou net echt. Dat even zat te zeggen. Maar deze ben je helemaal echt en ik ben heel goed oer. Wat hebben we met je? Leuke muziek voor jou. We hebben het info en nou, dat komt helemaal goed. We gaan eerst naar een klassiek. Luister je nog te wollen naadje. Hij is van Slim Whitman. En die heette toen de Tennessee Waltz. Oh, dat is een heel mooi nummer. Ja, wat ik trouw diverse bands weer op het repertoire zetten en jaren litten. Maar in ieder geval, deze is van Slim Whitman. Dan gaan we weer naar een nieuwe band. Die heet Mr. Irish Bastard. Nou, dat is Celtic punkmuziek, Niels. Waarschijnlijk is het wel wat verdij, want dit is okay. Een hele leuke muziek en het nummer, dat heet You Spin Me Around. Nou, spinnen, ja, dat is ik iets hoe nemen we dat? Een soort doos of zo? Ik ken er iets van yet. En dat is, ja, er zijn meer mogelijkheden om dit te dwalen. Let op het samenzetten. Maar You Spin Me Around. Ik weet niet precies hoe we dat zeggen met de of hoe dat gaat, maar ik heb er ook nog over. Ja, ben jij eerst naar Slim Whitman?

0: met muziek. En dit is muziek om bij Wekker te bluwen. Mr. Irish the Bastard. Zij heette de band en die bestaat uit 2 dames en 4 heren. En een van die heren die de zang en de rest die begeleidde de hele boel. Om zo maar te zeggen. Want elke bandlid had een muziekinstrument. Of die bespeelde een muziekinstrument. Zo moet ik dat zeggen. En dat is Celtic Punk. Daar kunnen we dat onder zetten. En You Spin Me Round. Zo heet dat nummer. Dan moet ik even zien wat hier nog is. Want er is jongen wat in Apeldoorn heb ik gezien. In het openluchttheater. En dat is ook wel leuk. Maar dit waar. En dat openluchttheater dat heet De Koele. Het is om 8:00 en dat treedt op zangeres Hilde Vos en de Dennis Hendricks Band. Dus dat belooft een hele happening buiten de wort te worden in Apeldoorn, midden in de bossen. En dat is wel mooi. Ik ben er laatst niks geweest, maar dat is heus mooi. Dan zijn de vogeltjes even stil, want zo dan is er weer hele orenmuziek. We gaan naar Niels Keus en als het mij zijn benaar. Krijgen wij wat heftige muziek of is het vrij rustig?
1: Ik denk ik ging weer eens eventjes wat verder waarom in de platenkoffer van mij.
0: Ja.
1: En zo kwam ik even weer uit op een dame die Peri Lien nog wel wat singeltjes uitbracht en wat leuke albums en al het uitbracht. En waaronder dus The Middle, Circles Around This Town. Maar in 2008 kwam het nummer The Bones kwam uit. En dan hekken toer Mern Morris. Ja, we jaren er net ze heel volle van. Privé is ze trouwd met mede-country zanger Ryan Hurd. Nou, daar heb ik nog wel eens verschillende nummers mee maken. Ja, in 2023 is ze scheiden van hem. En dat is in 2024 Auron, januari. Ja, maar later dat hier, in juni, kwam Morris naar buiten dat zij ik op vrouwen valt. En daarmee is ik wat meer met vrouwen aan het daten hier. Ja, qua muziek bloedt het wat rustig. Ze heeft nou wel weer een album weer op naar uit gebracht. Het album Hero, maar dan in haar tweede versie. En dat heet dus A Second Wind. Het album is eigenlijk al van 2016. Dus het album is Tienerlin. Ze heeft het weer eventjes op naar uit gebracht. Het was fine-tuned. En dat hele album kan je ook weer luisteren op de streamingsdiensten. Het album Hero, maar dan als A Second Wind. Maar wij gaan de luisteren naar dan The Bones. Ja, en daarachter hoor, want ik weer een beetje dronk aan het ziekien. Maar natuurlijk hebben we nog wel muziek die we kunnen draaien. Het heeft namelijk het nummer mooie Big Xta Plak. En is wel de barsong vriend Shabuzi. Ja, die hebben het door Thuis Home. Die liet erachter hoor. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar misschien wel het debuutalbum single waar Marshall beroemd is worden. Mern Morris mooi het nummer The Bones.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Vermidje is het volop simmers in uw provincie. De zin is niet volop en er binnen op de temperatuur in op, ja, op grote schaal op een simmerske waren. Dus die is zwakker tot matig wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt via de provincie zo'n 24 graden. In het kustenwatergebied, ja, daar zal het misschien zo'n 23 graden worden. Maar is het alsnog op en top. Simmers. Of joen eigenlijk dan in op grondplakken. De zinnen nog grommetiert en de temperaturen die, ja, die nog lang boppen de 20 graden lezen. Daarbij is het een warm en heldere simmerjoen. Komende joen is het dan ik, ja. Eigenlijk vannacht, dan kwalt het ik op volle plakken nog oude naar zijn 12 tot 17 graden. 12 graden via de provincie, 17 graden via de naar het kust- en watergebied daar. Letter in de nacht, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking ik werd daar. Morgen, ja, dan slaat het waar om. Vanuit de Noordzee wordt koelere oceaanlucht aan viert. Samen met buien. Elke druppel ruin is inmiddels meer dan welkom. Dat is dan ik wel iets wat we sissen. Want het is zeer droeg en er wordt in, ja, in uw provincie dan ik steeds meer wel verlangd naar ruim buien. Gedurende de dag dan wordt het steeds meer droeg. En dan hebben we het denk ik, als we noodzorgen regionaal, dan kan het diertje wel stevig terugruinen. En dan kan er plaatselijk zo'n 10 mm vorm wijzen. Dat is lang niet voldoende om de, om de droogte te verhelpen, maar het zorgt lokaal wel voor enige verlichting. Van Simmers temperaturen is ja, eigenlijk op morgen al net meer. Ja, is eigenlijk in sprake meer. Het wordt zo'n 19 graden in het kust- en watergebied, dat is zo'n 23 graden. Via de provincie. Daar hebben we waait een matige eerst westenwind. En die aan de zee af en toe vrij krachtig is. Dan begint het met flink wat bewolking. En lokaal komt er een enkele bui voor. Maar vrij snel wordt het droeger en komt er zinnen erbij. De temperatuur die valt weer wat hoger uit. Maar zo'n 20 graden in het kust- en watergebied. Tot zo'n 23 of 24 graden via de provincie. Daarbij is die de meest matige wind uit het noordwesten waai. Als we naar zuggen de komende weken, dan volgt op mij een langdurige, ja, droge periode, maar dagelijks volop zinnen en via de oprennende temperaturen. Als we zuggen naar de grote schaal, dan wordt het vanuit Tiesel weer simmers warm, maar letter in de weken zelfs tropisch warm, met temperaturen die meer dan 30 graden breken kennen. Bij u denk ik dat het in het kust- en watergebied gemiddeld zo'n 24 graden wordt, tot zo'n 30 graden via de provincie. En daarmee lijkt je wel weer aan de voorjoen te steken van een, of via de regionale hittegolf van dit jaar zal de droogte als, maar via de tanimmen de komende periode. Ja, al met al is het, ja, toch wel een op en top simmerse periode die eraan zit te komen. Met temperaturen die op en top tot 24 en 30 graden aan zitten te komen. En dat ik wel even een tiertje bloed kom. De eerste ruimwetter wat er op de planning staat is toch wel, en dat zal dan echt op de snijwijze wijzen, dan zal het op en top reinen. En ik even voor de natuur een echte verlichting wijzen. Ont naar Wieke.
2: Ja, Jan Lolke, bedankt voor die waarbericht. En want oor een keer, we gaan snel verder mooi muziek. Maar we hebben eerst even een meideling. Want vanmiddag in Lemmer is ik leuke muziek in de Cubeskist. Dat is het, misschien cultuur in de Cubeskist. Ja, ecologisch. Centrum, samen te zeggen, daar kan je spul brengen. Tussen 12 en 4 is dat. En de band heet Celespor. Wat het precies versteed, weet ik niet. Maar wel dat het een trio is. En ze doen bluegrass muziek en wat country muziek. Nou, dat is leuk.
3: Nou, dan moest er even heen.
2: Geweldig, ja. Want ik ben wel benijd naar die namen. Celespor. Nooit, het was verjaard?
3: Nee.
2: Heb ik nooit een keer verjaard? Nee. Nou, we gaan gauw even naar Franse muziek luisteren. Ja, deze band die komt uit Frankrijk. Waar precies, weet ik niet. Maar wel dat ze Frans praten, zeker Franse namen. Want die namen is Mes Souliers sont Rouges. Oftewel, mijn schoenen binnen rijen. Dat betekent het. En het nummer wat ze zongen en spelen in is Le Petit Loulin. Weet het precies hoe het? Dat kan ik jou net zeggen, want mijn Frans is net zo sterk.
3: Nou, dat wordt het eerst voor Frans les.
2: Juist. Wij gaan daarna luisteren naar een nieuwe band. Die komen uit Australië. En die nemen zich de Cloverhearts. Nou, dat is ook wel een soort Celtic punk muziek. En er zit toch een doelzegspielster in. Nou, je wordt low of niet. Ik heb dat filmpje gezien. Maar nou, die kent er wel wat van. Het nummer is ook heel bekend. Want John Denver heeft het nummer ook. En deze die gaat een beetje sneller en een beetje louder. Country Road, zei hij dat nummer. Maar eerst, Mes souliers sont rouges.

0: Ja, Niels zit te swingen op een stoel.
1: Ja, ik heb Pina Hasses nou, sorry.
0: Jongen, jongen, jongen, de Kloveraar. Speciaal uit Australië kom je. En de Country Roads, ja, hele mooie muziek. Celtic punk muziek. 80.000 luisteraars per maand zit hierbij. Nou, dat mag ik wel geloven, ja. Dat is prima muziek, dus. Ja. We gaan verder in dit programma. Of ik eerst nog even wat oors te vertellen. Wat hebben we meer? Ja, Jon kan ik nog even naar je oren gitaar. Hier in ZWF, in die gemeente. Zuidwest-Friesland dat. In het Aljoors Raskattencafé. Om 8 uur en het duurt tot 10 uur. Dat treedt op Sabine. Sabine die heeft krijgt een nieuwe single uit.
1: Aha.
0: Wat ik het he, men weet precies wat Sabine precies waar komt en wat die verder docht. Ja, de luisterliedjes die hier een huiskamerconcert door deze singer-songwriter. Nederlandstalige luisterlied. Maar ik weet al dat ze een nieuw nummer heeft. En ze wil juist in Apeldoorn. Ze schijnt het wel druk te hebben. Maar precies weet ik dat dus net van Sabine Station. Prima, dat kan ik wel zeggen. Mooi, die is daar. Nou, wat hebben we nog meer? Ja, diverse kerken is Kerkenpaad. Alles staat wel op kerkenpaad.nl. Wat voor not hier mis. 20 Friese kerken binnen hier. Staat hier. Nou, dat komt helemaal goed. Dan gaan wij mijn gospelnummer draaien. Van Slim en Sella May Cox uit Amerika. En dat nummer heet I'm Gonna Wake Up in Glory. Nou, dat nummer dat heb ik al uit de aanzichtige jaren. En daarna gaan we even luisteren naar je Hans Mulders. Ik heb ze in een week oorslaan. Ik denk, ik eens even inplannen. En misschien dat we over een week even mag praten kunnen. Dat is ook wel leuk, want ze treedt straks op een door talent. En jachtfestival of hoe we dat gezegd moeten in Brabant. In ieder geval het nummer I Fall, I Rise komt voorbij, maar eerst maar een gospelnummer.

0: Ja, dat is een prachtig nummer van Ans Mulders. Ze komt uit Helmond bij. En het nummer heet I Fall, I Rise. Nou, het laatste is ik word heel belangrijk. Maar ik hoop voor een week even. Als het allemaal lukte, mij had te praten. Maar dat zou je dat jaar en dat zou je dan wel weer. Even vanmorgen in de kleine Haag naar de cultuurkerk. Tussen Fjouweren en Seizen treedt er op Roon Staal. Simmerconcert. Door deze zanger pianist. En dat is easy listening muziek. Je kan ik naar Heerenveen in café, Eetcafé De Buur. Maar dit hier jouw tot zo'n uur. De treedt op Venderwerf. Singer, songwriter, Frieske soul blues is dat. En je kan ook nou de hele dag naar Himmelen tappen. Dat is de flinke farm tussen het zien en Fjouwer oor een flinke vleier maken. Oftewel kofferbak verkeep. En rommel merken er ik nog. Ik hoop het al getrokken iets vanwege het waar. Het waar werd gewoon net zo mooi. Mm. Maar het zou wel net even een stukje zeil erover. Komt het ook wel bij wat.
1: Ja, het is maar mot gewoon. Dus,
0: dat valt mooi.
1: Het valt op zich een beetje mooi, denk ik.
0: Ja, zeven cent. Je kan ik nou naar je de bekeepdag. Ja, maar dat is ik vermoeden. Naar het Apitjalmaplein om jou of jou en dat jouw seizoen. Dat treedt op het podium Open Staal dit jaar de Joint String Friends Band. En dat is Keltische folkmuziek. Oh, dat is ik wel heel leuk. Wat hebben we meer? Nee. We hebben verder eerst net. We gaan eerst naar CBC Niels Keus. En ik denk dat het nou wat heftiger muziek werd.
1: Nou ja, ik wil nog even naar de nummer 2. Mijn tweede song nog even naar het Isikje.
0: Ja. Heb je inmiddels ik vond?
1: Ja, dan krijg ik al even wat doedelzak in de Cloverhearts.
0: Ja.
1: Ik denk, daar wil ik nog wel wat heftigs voor.
0: Ja, deze dame heb ik volgens mij ik zien, want alleen nog die namen, dat weet ik zo niet.
1: Origineel heet zij Ellie Crowley Duncan, maar haar artiestennaam is Ellie de Piper. En ja. Ellie de Piper, dat komt namelijk terug de doedelzak die zij bespeelt. En dat is ik aardig wat bekende nummers van, waaronder ik Shipping Up to Boston. Nou, dat nummer dat kennen we alle keer van... Dus je grote vrienden.
0: Ja.
1: Ja dus, maar ze had ik een. De. Eigenlijk de themasong van de film Pirates of the Caribbean. Het ze ik die. Nou, die gaan we in ieder geval erheen. Maar daarvoor gaan we eerst eventjes naar het plakje Erlangen in Duitsland.
0: Ach zo.
1: Ja, ach zo. We gaan even naar onze oosterburen. Want daar is een band oprichten in Jochentje in Jochentig.
0: Fiddler's Green.
1: Godsamme. Nou, ik hoef geen verrassing meer te maken. Hij weet al precies dat het in Jochentje in Jochentig is opgericht. Nou, wat voor muziek speelde ze?
0: Heftige muziek, maar dit is wel mooi.
1: Uptempo Ierse volksmuziek. Ja. De naam is al van Fiddler's Green. Kom uit Erlanger, Boy. Ralf, Reiner, Stefan, Tobias, Frank en Patrick. Ik ben de leden op het moment van de band. En Ralf Albi Alberts is sinds het begin de zanger, gitaar en bouzouki-speler. Nou, wat nou een bouzouki is, dat is een soort van gitaar. Een Griekse snaarinstrument. Weten we dat ik weg. Ik, Reiner Schultz, de bassist, die is er sinds het begin bij. En binnen wel wat verschuivingen geweest. Stefan Kluug is sinds 1991 bij de band. Tobias Heindel is sinds 2000 bij de band. Frank Joos vanuit 2001. En sinds 2006 is Patrick Prizwara. Is bij de band. En ze druggen nog steeds leuke muziek. En wij gaan draaien van de band Fiddler's Green. En daar beginnen we mooi. All the Way. En daarachter gewoon, ik giet het wat steviger. De titelsong van is Pirates of the Caribbean. She's a Pirate. In plaats van He's a Pirate. Maar dan volledig in titelzakmuziek. En dat klinkt heel erg leuk.

0: Nou, dat weer prachtig, hier. Ja. Hier, Piperelli. Nou, ja. die kennen een geweldige de man. Die heeft wel meerdere nummers, dus die kennen we wel eens even wat vaker.
1: Ja, ze heeft traaie singles, traaie albums zelfs. Nog een extended play. En eigenlijk de doelzaak de mainstream music brengt. Heeft ze dat aardig wat fans en bands en ik zelfs de Schotse community die haar omheen prijzen om de muziek die ze doet op de doedelzaak.
0: Oh, daar komt ze ook uit Schotland?
1: Nee, ze komt zelf uit Amerika, boy.
0: Is Amerika?
1: Ja.
0: Jongen.
1: In Borough University heeft ze onzitten ze komt uit Latham, New York, boy.
0: Oké.
1: 30 aan 31 hier, dus.
0: Heel mooi. Ze kennen van mij nou wel zo lang er ook in.
1: Nou ja, ik denk dat ik wel niet gebeuren.
0: Dat denk ik ook wel. Even een meideling, wanneer het Joost is, de tijd in de wiekel, ik het bewaard, nou wat de vragen wappert, dan is die hier. Dus dat is bij deze. En er is nooit een medje, dat is ook wel leuk, in het Heidenskip, in het Tjerke, om jou te trainen, er is jongen met Hendrik van der Meer. En dan moet je wel even van tevoren opjaan bij, dat moet je maar even via de computer dwan, G. Twijnstra, @hccnet.nl. Dus dat is daarvoor. Dat kan ik wel heel interessant worden. Mooi, dan gaan wij nog twee nummers dwan. We bedanken u eerst voor het luisteren. En houd de radio op spanbaren, dan komt alles oké. Okay. We gaan eerst luisteren naar Hoe is die Drieten? Dat is een heel gezelschap. Die is heel fleurig, heel flauw. Ze komen uit Zwitserland, ze doen voor mij een wat streektaal. En waarschijnlijk ook wel even Jolie. Het nummer heet Im Dorf in Melanie, Jerio hoofdzakelijk. Daarna hebben we een nieuwe zangeres, die komt ook uit Zwitserland. Nele, ik zie er nog nooit van je het, maar ze heeft wel een leuk nummer. En dat heet de Narben. Dus die beide nummers die komen als laatste hier voorbij. En al jaren een goeie week aan. En want oor een keer. Eerst hoe is die drie?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Frisk, non-stop.

0: is in het kar op zich zo.
1: In het koor, woon haast de soundmix show.
0: Ken alle Presley-nummers uit mijn kap.
1: Jongens, je als steden.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnenblijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
1: Van de bouwzaak is de turbo-schijver.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Het zou me best leuk lijken, weekje Tarzan in de Afrikaanse jungle, maar ik ben bang dat ik mijn figuren tegen heb. Tarzan en Jane werd gezongen door Toybox uit Zweden. Ik zeg goedemiddag, welkom terug bij Radio Spannenburg. Welkom bij Goud van Oud op zaterdag. Met na de muziek van Toybox nu aandacht voor Bruce Springsteen. Dit is Born in the USA.
1: DJ Seats.

Do you wanna funk with me? Patrick Coley en Sylvester als laatste van de eerste drie platen die we gedraaid hebben. Tarzan en Jane van Toybox, Bruce Springsteen en Born in the USA. En dit was de laatste in de rij van Patrick Coley en Sylvester. Dus dansmuziek uit de jaren 80, maar dat had je ondertussen in de gaten, denk ik. Goedemiddag, welkom bij Radio Spannenburg. Welkom bij Goud van Hout op zaterdag. Hier is Morris White van Earth, Wind & Fire. Hij zingt de klassieker.

Namen die we kennen van onder andere de Zombies en de Alan Parsons Project. Mr. Colin Blundstone in 1973. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch om te draaien. Ook hier bij Radio Sparrenburg in Goud van Hout op zaterdag. Het liedje heette Wonderful, maar dat had je begrepen denk ik. Dat het werd 25 keer herhaald. Dat is het vervelende van popmuziek, hè. Dat alles wordt 25 keer herhaald. Goedemiddag. We gaan dansen met z'n allen. Het is zaterdag, het is een uitgaansdag toch? Hier zijn de Weather Girls. It's raining, man. Hallelujah.

Nederlandse zanger Dennis Jones en African Baby was een hitje in de Nederlandse hitparades in de jaren 70. En dat draaiden we dus gewoon. Want dat kan in Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Nu, zomersplaatje, de Miami Sound Machine. Emergency.

jaren 90. Ik mocht de plaatjes draaien bij de Tros Pop Formule Drive-In Show in Nederland. En dit was de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparades. Urban Cookie Collective. En I got the key, I got the secret. Ah, een beetje freestalige muziek in de show moet kunnen hier bij Radio Spannenburg. Houd van Hout op zaterdag. Siep van de Ploeg aan de kast. En Else Grains voorbij.

ook wel even draaien. Nou, ja, dit is er ook zo eentje. Uit 1981 met die fantastische videoclip. Muziek van Michael en zijn broertjes. Dit zijn de Jacksons. Rauwe nummer 1 hit uit de Nederlandse hitparades. Het heet

Foreigner in de nieuwe samenstelling met zanger Kelly Hansen. Ze zong That Was Yesterday, de grote hit uit 1985. Wat een tijd geleden alweer, hè? Vandaar dat je de plaatjes hoort in Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Ik heb er nog eentje voor je. Ik weet niet of die helemaal uitgedraaid kan worden, maar we proberen het gewoon. De uitvoering van The Chorus van de oude hit van Fleetwood Mac. Dit is Dreams.

0: DJ Seats.
1: Nou, het was de laatste die ik voor je mocht draaien. Niet helemaal. Mijn excuses daarvoor. Dan gaan we volgende keer gaan we dat gewoon goed maken. De chorus en drie.

Extra prettige voortzetting van deze zaterdag. Prettige zondag en alvast een prettige werkweek gewend. Ik ben er volgende week zaterdag weer. Even na 5 voor een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Op

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Speaker Hut hier bij Radio Spannenburg. Jan is plotseling onder de tafel verdwenen, ja. Maar hij is er
1: weer. Ja. Ik kwam erachter dat ik de koptelefoon nog even moest inpluggen.
0: Ja, want toen was jij erin net zo vallen.
1: Nee, en ik vind het toch altijd wel handig om op de achtergrond in ieder geval mezelf te jaren. Want dan weet ik in ieder geval hoe alles klinkt en hoe alles erbij staat, om het zo maar even te zeggen. In ieder geval een hele goeie jongen, inderdaad.
0: Ja.
1: Het is misschien concommenteerd, verconcerteerd, maar er gebeurt nog van alles in de wereld.
0: We hebben nog te vertellen. Wij gewoon daar zoals gewoonlijk waarschijnlijk te kwad om 12 uurkes.
1: Ja, alleen nog qua muzieklijst wat ik er alvast even snel ingooid heb, dan zit ik er al dik doorheen. Hè. En er komen al items nog. Nou, we hebben sowieso Formulier week ooit. Game Nights heb ik van de week even net zo vol naar dus...
0: Daar is ik nou goed te vertellen.
1: Daar is nog geen commentaar, dus dan moest eigenlijk 12 films behandelen. Ja,
0: eigenlijk ja. Vol, ja.
1: Dove gewoon. Dan moeten we daar gewoon rondte van matchen met de door items maar even wat inkutsen. We hebben sowieso ik een back-to-back. Ja, en we hebben natuurlijk de top 400 en de stuiterplaat. Oh ja, en we binden met het Jochen Oren. Dus dat wordt nog wel even, zoals het ook al zo is, een uitdaging.

0: Welke film kiest u volgende week, Sjen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, welke film hebben we? Want we hebben zelfs twee.
2: Ja, omdat we dus inderdaad... ik al een heel skoft naar meer film besprutsen hebben. En ik nou twee toch wel belangrijke films zien, hè. Dacht ik van, is het misschien wel leuk om eventjes twee films dit keer te doen. En de meesten die een beetje opletten binnen... die herkennen waarschijnlijk wel het deuntje wat we nou op de achtergrond hebben.
1: En dan even iets luider zetten.
2: Dat is namelijk een soundtrack van John Williams... die natuurlijk altijd magistraal werk aflevert. Maar dit is dus de tune van Jurassic Park.
1: Yes.
2: Een film in Jochtje Treien, Jochen toch alweer? En...
1: Ja, maar die zette destijds wel de wereld op zijn kop.
2: Ja, toen ik daar
1: even te zeggen.
2: Toen ik daar even bij stilstond, dacht ik bij mezelf: bliksem, dat is al een behoorlijke oud filmpje. En ik zie het naar informatie over de nieuwe Spider-Man-film te zien. Die komende week in première giet. En toen voelde ik me in één keer op de iconische poster eigenlijk van Jurassic Park. En dacht ik: bliksem. Betekent dit dat dit nou echt in de bioscoop draait? Dus ik tik je er even op. En inderdaad, hij draait in de bioscoop. Verre meesken, die denken van... die film zoek ik nog wel weer eens in die bioscoop.
1: Ben je wel wet te let, zeker?
2: Nee.
1: Oh.
2: Morgen, om te zien of jou er een draait er. In de midden. Dus dat is nog een optie. En hij draait manje om jou van Jochen jongens. Ik nog een keer. Okay. En dat betreft trouwens de bioscoop in Ljouwert.
1: Ja, want Snits, is die al dicht trouwens?
2: Die is al sluiten. Die inderdaad sluiten. Misschien dat Rick nog wel in Zwolle draait. Maar dat weet ik zei, want ze is net uit de Holle. Die informatie heb ik net zo in het rijden beschikbaar. Die film, de Sardis, die maken nogal wat los bij de meesken in die tiert.
1: Nou ja, dat weer voor het eerst dat het dino's echt lieten.
2: Ja, en het is, ik dacht als ik eens zag, de trailer van deze film, wie ik briljant. Want in die trailer joegen ze namelijk helemaal niks voor.
1: Nee.
2: Dat zie je een shot waarbij dat de camera langzaam inzoomt, volgens mij op mijn holle, dacht ik het nou, op een soort ahoy-achtig iets. En that's it. In die trailer werd er geen dino-chalet en helemaal niks. Nee. Dus van tevoren, de wist dat het een film van Steven Spielberg is. Ja. Die trouwens in datzelfde hier ik nog eens een keer Schindler's List maken had. Bizar. En het moment waarbij dat ze dus in dat park rieden, is maar. En dat is dus voor het eerst die dino's just krijgen ze Sam Neill in de rol van Grant. Die dan zijn brilje outdoet en omheen komt uit die jeep. Prachtig shot ik. Maar wat de meeste waarschijnlijk net weten... is dat die film die bevat maar iets van een kwartier tot 20 minuten... om dino visual effects.
1: Oh, ik heb nooit nooit meer in mijn knodies.
2: En van die... per minuten, zeg maar.
1: Ja.
2: Ik ben maar volgens mij 4 minuten echt volledig CGI.
1: Oké. Okay.
2: De rest is namelijk allega practical. De T-Rex is voor het grootste pad een practical T-Rex. En in die regenstorm zijn die ze hier zwaarig dat ik nog wel wat voor problemen. Maar ze hebben dus die practical effects. Maar hebben ze daarna nog wel even als een meesterschilder hebben ze nog even een beetje nauw bewerkt en dergelijke. En op dat gigantische scherm. Zeker die volledig CGI-shots, zeg maar. Daar kan je wel wat zien dat het inderdaad al wat gedateerd is.
1: Ja.
2: Maar dan nog, binnen de films die bij wijze van spreken 20 letter maken binnen...
1: Die slechtere
2: CGI-bruiken.
1: Wat is dit ook een oppoetste variant?
2: Dat door ik net te zissen. Ik weet net wat voor versies in de bioscoop draait. Ik heb de film zelf ik wel op 4K Blu-ray... En dat shut Rick magistraal uit. En ik denk dat ze wel de beste versie nou in de bioscoop draaien hebben. En het zit wel maar al die digitale mogelijkheden. Zal dat ik wel de meest gangbare wijze. Maar deze film is voor mij bijna perfectie. Ja. De muziek is briljant. De visual effects die binnen briljant. De cast, ik bedoel Jeff Goldblum, die speelt het erin. En Richard Attenborough speelt het erin, de broer van.
1: Ja.
2: David Attenborough, die beide dus best wel bekend werden binnen. Sam Neill namen krijg ik al. Laura Dern speelt het erin, die echt wel een badass chick speelt. Bijna een modernere versie van Sigourney Weaver, zeg maar, in Alien. En ja, dit is een film die ken ik elk jaar wel een keer zien.
1: Ja.
2: En daar ging ik helemaal in op. Ik wie helaas dus ik al een beetje let, maar ik kaartjes bestellen. Daardoor hier ik eigenlijk een beetje een plakje wat meer vooraan aan de linkerkant wat. Dus dat is net het meest ideale plakje. Maar nog, ik vond het echt helemaal het einde. En ik zou iedereen die film zijn warm hart draagt, ik zeg ze van, als er nog een plakje vrij is in de bioscoop voor morgen of oermorgen, probeer je die te bemachtigen. Want het is een treat. Dat is een film 33 hier na release nog eens een keer op deze manier te zien is.
1: Ja, is het alweer zo lang geleden? Ja, 33. Ja, hij is helemaal gelijk. Ja.
2: Zou al ben wel.
1: Soms is die streven net bestel. Nee. Hoeveel tijd er alweer.
2: En ik heb hem best iets, dus ik net in die bioscoop Shen ken. Want ik ben net, mijn ouders hier net van die filmfreaks. Dus ik heb die toen net in de bioscoop Shen. En daarom is het al des te leuker om dat nou dan wel dwaan te kennen.
1: Het is een film, echt een spektakelfilm die ik heel goed past in de bioscoop.
2: Ja, je houdt wel even dat extra stikje flair erom. Helemaal ik maar het gluurt nou wat die T-Rex erom komt. Is toch, dan viel die stwollen gewoon een beetje trillen van de bas. Dus flawless. Dit is een jet in de heegste regio van beste films ooit maken.

Vonger en Jan, de schijnheiligen van de zaterdagavond.

0: 1, fight!
1: Ja, en Sabé, we taken allemaal onder Game Night hier bij Radio Spannenburg. En nou, van de week is natuurlijk Halo Campaign Evolved uitkwam. En die krijgt toch best wel redelijk goede kritieken. Het is net alle gelovend. Er zit ik wel wat haken en egen aan. Het grootste probleem is dat de multiplayer gewoon volledig afwezig is. Co-op kerst wat waan. Maar de multiplayer perikelen die worden beschouwing letten. Helaas, vind ik zelf in ieder geval. En maar voor de meesten die de game op Legendary weten uit te spelen, worden namelijk beloond met een secret ending. En in die secret ending, daar wordt toch een van de karakters in de game zijn, see you in the sequel. Dus dat duwt waarschijnlijk wel heel erg op dat ze hierna, klik ik mooi, een remake voor Halo 12 aan de gang gaan. En dat als dit deel een succes is, dan liek het mij dat ik een inkapperke.
2: Ja, en Microsoft heeft een Xbox Backward Compatibility on PC-programma aangekondigd, waarbij oude Xbox games voor het eerst naar de PC gebracht worden, zodat ze daar ook spelen worden kennen. Ze hebben natuurlijk al dat ze wat oudere games op hun nieuwe consoles...
1: Eigenlijk binnen zo'n beetje alle games die er op de Xbox 360 uitkwam binnen. Nou, alles misschien overdreven, maar de meesten.
2: De meeste.
1: Van oude Xbox, de allereerste Xbox, de Xbox 360, Xbox One en nou dus de Series X. Dat is die eigenlijk alle games nog steeds krijgenkast en spielenkast op de Series X. En nou ben ze dood, ik bezig om dat alle groeten te zetten naar de PC.
2: Ja.
1: Wat in principe net zo raar is, want de allereerste Xbox wie ik baseert op X86 technologie.
2: Ja.
1: Dus het omzetten met zijn hele volle werkwijze mutten. Ik weet net dat het misschien draait dat ik wel in een emulator, dat Susa maar kennen. Maar het leek het mij logischer dat ze het gewoon native drawing in.
2: Stiet niks in het persbericht op wat voor manier ze de boel omzetten gaan of via een emulator of wat dan ook maar. Dus daar moet hij helaas het antwoord op schuldig bloeien. Wat ik wel steeds ken is dat het in ieder geval Conquer Live and Reloaded, Blinks the Time Sweeper, Fusion Frenzy en Crimson Skies High Road to Revenge.
1: Nice. Blinks wie al een unieke game, beste stad?
2: Nee.
1: Omdat de allereerste Xbox, die hier dus ik een harddisk inbouwt.
2: Ja.
1: En daarom konden ze mij Blinks, de tiert waarom speel je in die game.
2: Ja.
1: Zodat dus, als er ergens een fout maakt, zodat dan, dat
2: even waarom speel je. Stukje very rewind.
1: Precies. En dat wij letten natuurlijk, ik oppak toch games als Prince of Persia.
2: Ja.
1: Maar Blinks wie eigenlijk de eerste die dat in ieder geval op de consoles verrelkoor kreeg. Ja.
2: Nee, ik heb hem nooit spelen.
1: Nee, maar het is een leuke game.
2: Maar ik net meer dan dat, Jerk, wel weer.
1: Voor de meesten die Xbox Game Pass hebben, die kennen de games namelijk gratis spelen in. Daar hoeven ze niks extra's voor rond te schaffen. Voor de meesten die games loskeepje willen, dan is er een mogelijkheid. Dan kan ze digitaal onderschaffen van ook €99.
2: Oh ja.
1: Docu min hollen, maar kniks bevestigend, dus dan zal dat wel klappen.
2: Ja, ze stond er wel bij, ja.
1: Ja. Dan even iets minder game gerelateerd. Blade Runner 2099 verschijnt in november op Prime Video. We hebben natuurlijk al de films hand met Harrison Ford en Ryan Gosling. Maar er is nou een nieuwe Blade Runner in town. Wederom springen we dus vooruit in de tiert voor een nieuw avontuur in de wereld van Blade Runner. En dit keer wordt het een serie. Het met zich dus afspelen in een dystopische toekomst. En er wordt dus jaagd op... replicants en dergelijke. En dat moet een vrij een grimmige serie worden.
2: Oké, en wie regisseert het? Hesterik?
1: Meestal ben dat dan verschillende regisseurs per aflevering.
2: Dus wat showrunners hoeft me nemen worst.
1: Dus dit net echt iets wat orkest, bij.
2: Dan kan je vaak wel een beetje al een gevoel krijgen van... het gaat wat die kant op of het gaat wat die kant op.
1: Ja, het enige wat er nog wel bij stiet is dat het een size afleveringen worden.
2: Ja.
1: Waarbij dat in ieder geval de eerste aflevering dan op 24 november beschikbaar komen met. En we hebben natuurlijk een nieuwe cast. En dan vinden we dan Hunter Schafer als, een nieuwe, als de nieuwe Blade Runner. En zij werd dan bijstiend door Michel Yao, die dan ik wel bekend is van Everything, Everywhere, All at Once, Guardians of the Galaxy, enzovoort, enzovoort.
2: Ja.
1: En dat, ja, ik ben wel benijd. Ja. Ik vreeg me jou als ze de klasse van de films benadering kennen. Maar ja, dit meer Blade Runner is altijd natuurlijk ja, ook goed.
2: Zeker.
1: En ja, ik hou hem in ieder geval in de gaten.
2: Yes, als het een Lego set hebben was van Donkey Kong, nou dan had het vrij lang duren moeten. Maar we inmiddels kersten krijgen, en dat is dan ik direct een setting van een soort arcadekast. Dat is Donkey Kong bovenin natuurlijk hier. Dus, en dat er die tonsjes naar beneden komen. Hij is ook nog deels interactief.
1: Ja.
2: Dus best wel een leuke set. Ik zal hem wederom misschien net keepje.
1: Nee, de kerst inderdaad, dat... maar een knap kerst. De tons ja. is maar omheen gooien en die worden dan naar beneden, komen dan naar beneden te rollen. En ondertussen kerst maar die Jumpman kerst dan over de tonsjes ja. heen springen.
2: Ja, want toen hitte er nog Jumpman en dan Game Mario.
1: Nee, inderdaad, dat kan letter pas.
2: Hij kost trouwens 120 euro's.
1: Ja, dat is op zich een redelijke prijs ja, voor een Lego set.
2: Voor een Lego set.
1: Ik weet niet hoeveel stikjes u bestit van iets van 2000 of zo.
2: 1360.
1: Ah, ja, iets minder.
2: Dus nog geen 1400.
1: Nee, maar daar kan je zeker wel wat oerkes plezier van hebben.
2: Ja.
1: Dan heb ik nog een nijtje over God of War. Want, nou weet ik net hoe ik het uitspreken word. Het is God of War Lofi, volgens mij.
2: Ja, Lofi, Leuvi, Laufi.
1: Want die heeft namelijk een definitieve release datum gekregen. In eerste instantie werd natuurlijk zijn dat het ergens in 2020, begin 2020 wijzen zo. En toen ze een God of War panel op en op San Diego Comic Con ging de spreekwoordelijke kogel trot het cherken. God of War Lofi verschijnt in 2022 op 16 februari. Dus dat duurt niet meer ja. zo heel lang.
2: En zo trouwens, ik nog wel eens even heel zijspoor naar zo'n Comic-Con-achtig iets. En net omdat ik nou zelf graag verklooid wees, wol of wat dan ik maar.
1: Maar gewoon op de sham.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, gewoon als je hoe. Ja. Ja. Dan zet ik nou even de jingle in die er heel erg bij past trouwens.
0: Nerd alert. Nerd alert.
2: Maar ja, er rennen natuurlijk de gekste meesten rennen daar rond. Of nou ja, de meesten ben net zo gek, maar in ieder geval gek u dorst, lekker zou zeggen.
1: Ja, het binnen echte nerds.
2: Ja.
1: Goed algemeen. Echt meesten die helemaal
2: in die wereld
1: ja,
2: zitten.
1: Voor de franchises again, waar ze ja, gewoon warm van worden. En ik vind het altijd inderdaad wel mooi om te zien wat voor creaties ze alle hebben te maken. En ja, ik vind het altijd bijzonder. Wel heel bijzonder. Maar naast dat ze dus inderdaad dus praten hè, over ja, de game waarin Kratos zijn vrouw Vee dus vaak komt. De game komt trouwens nog wel fysiek uit. Voor okay. mensen die daar dan twijfelen. En ze wist namelijk ik nog te vertellen dat de volgende game dan weer mooi Kratos versus Sil.
2: Oké. Okay.
1: Maar eerst maar dus deze eventjes. En ik ga er op zich wel zin in.
2: Ja, dus wel even benijd hoor dat er druk om zit. Dat is wel even een hele oorinslag eens een keer. Of ja. een hele oorinslag, maar... Het zal vast wel weer een God of War game wezen, maar... Nou, in de...
1: Ja, ik verwacht je wel dat Lofi wel wat een qua gameplay wel iets oors wezen zal.
2: Oké. Okay.
1: Vee is natuurlijk net zo'n lompe, potige ja. gast als dat Kratos is.
2: Ja.
1: Nou, en die gevechten, daar komt ik echt die kracht van Kratos komt er echt in naar ja. voren. Ta. De vielste echte impact van zijn klappen en dergelijke. En bij Lofi zal het waarschijnlijk wel wat nimbler wijzen. Ja. Alles zal wel wat soepeler gaan en wat vlotter waarschijnlijk. Maar wie weet heb ik het helemaal verkeerd. Dat ken ik wel wijzen dat de gameplay helemaal... Misschien werd het wel volle meer actie georiënteerd en wat minder mooie alleger ja, upgrades en dergelijke. Ja. Maar ja, we wachten jou.
2: Dan heb ik nog even een nijtje dat de Steam Machine geen exclusieve games krijgen zal. Voor dit moment natuurlijk.
1: Ja, maar dat ken niet wezenlijk net.
2: Nee, maar het is gewoon een...
1: Het is een PC.
2: Ja, gewoon een PC.
1: Dus dan kan je gewoon een game voor de Steambox uitbrengen. Maar die zal dan gewoon ik op een PC draaien kennen.
2: Ja.
1: Dus het...
2: Nee, ja. Maar dat zei het in ieder geval even officieel bevestigen.
1: Ja. Nou, van een VR-headset even dus al Half-Life Alyx bijvoorbeeld ja. verhand. Dat is logisch, want dan heb je inderdaad zo'n VR-headset nodig. En dan is het net op een gewone gangbare PC normaal te spelen. Maar ja, het hier natuurlijk kent dat ze het op een of andere manier lokken op het systeem of iets dergelijks. Nee, maar technisch zoen is er geen reden om het dan alleen maar op de Steam machine
2: speelbaar te maken. Was het is hetzelfde als zo'n TPM-achtige 12.0 systeem. Maar dat hele Windows debakel, zo'n soort chipkast erin in de Steam machine zet. En daarbij kast het wel een soort lock-in van maatje. Dan het is softwarematig, maar kast ik nog wel een hardwarematige lock erbij bedenken.
1: Ja. Nee, dat is weer, maar het, ja, ik
2: ze doen het net in ieder geval.
1: Blijkbaar wie er wel meesten die zich daar zwaar genoeg maken.
2: Ja.
1: Ik denk dat we voor nou eerst maar eventjes stapje maaien het game nice. En we even naar een lekker muziekje te gaan.

0: Round one, fight!
1: Ja, we winnen er nog net helemaal doorheen, hè?
2: Nee, en er is de laatste tijd sowieso al aardig wat te doen rondom PlayStation. Zijn natuurlijk onkondigd dat ze ophouden zullen met de fysieke discs en dergelijke. Des te treuriger is het voor Sony dat dan van de weekend een keer ik PlayStation Network down weer. Daardoor dat de meesten in ieder geval al net online spelen kon. Maar ze kon ik in games downloaden, die ze dus al kocht hier. Ze kon in sommige gevallen zelfs net een game spelen die al wel downloaden die op hun systeem. Maar er kon ik een check uitvoerd worden als ze inderdaad ik echt wel eigenaar wien van de game. Dus ja, dat liep me weer eens Shen. Dat die digitale revolutie, zeg maar, net altijd voordelig is voor de eindgebruiker. Want dat zware getal wel voor wat lelijke reacties. En het maakt zien dat er ergens een probleem bij Amazon weer, bij Amazon Web Services. En, maar Anonymous een aantal posts dienen op X en andere platformen. En dat de wakkeren wel al de geruchten noemen dat zij mogelijk wel eens verantwoordelijk wijzen kennen voor deze actie als... op het de onkondiging die ze dus dient hebben omtrent het afschaffen van de fysieke media. En dat is wel duidelijk dat het dan wel wat heken en eren om zitten.
1: Ja.
2: En ik had les niks als ik het zou. Het is een vreemde situatie. Zien het beter onvleerde kennen, maar dat ze eerst een programma bijvoorbeeld in het leven erop mien, waarmee ze duidelijk maakten van wat dan precies de plan wien voor de toekomst, hoe ze daarmee omgaan op volgende generatie consoles.
1: Ja, zo'n soort roadmap.
2: Ja, en dat je daar nou dan komen met de onkondiging van in 2028 gaan wij een stapje met fysieke media. En, maar we hebben beloofd, hier hebben dus het hele plan als Schenken van hoe wij dat oppakken en hier dat heel oors wist. En nou, elke post die Sony maakt, altijd nou of naar je trailer is op YouTube of iets op X is, er wordt eigenlijk alleen maar praten over de fysieke media die dan een stapje giet. En persoonlijk kan ik daar wel van genieten. En het betekent voor mij dat de PlayStation 4 ik de laatste PlayStation wijzer zal die ik gebruiken kan. Hoe graag ik een nieuwe Naughty Dog game of een nieuwe God of War game en dergelijke capje wel. Dat wordt dus helaas. Giet dat neem ik gebeurd.
1: Helaas.
2: Yes.
1: Ik heb zelf net zo volle nijtjes meer, dus dan moest ik gewoon terug in.
2: Nou, dan bied ik nog een nijtje over Tomb Raider. Want daar hebben ze namelijk van onkondigen, daar wie een reactie. Dat ze dus twee Tomb Raider games onkondigd hingen. Tomb Raider Legacy of Atlantis, de remake van de originele game. Die komt dus volgend jaar op 12 februari uit. Dus rondom dezelfde titel als God of War Lofi. Ja. En... ze komen dan in 2028 dan maar de volgende game in de franchise. Waarbij dat eigenlijk een beetje een onkondiging of een uitstel is. Want de bedoeling weer in eerste instantie dat de game in 2020 af en schien is. Maar ja, uitstel is natuurlijk van alle tijden. Maar we kennen in ieder geval uitzien naar de remake van het eerste deel. En dat duurt eigenlijk al iets meer dan een jaar voordat die er is. En dan kennen we dus weer mooi Lara vingerje. Ik heb er wel zin in, want ik vind de Tomb Raider games altijd wel erg vermakelijk.
1: Ja, en ik kan me nog wel herinneren op de PlayStation die ik ze soms ook wel vrij te pittig vond. Dus er zijn wat lastige stikjes tussen.
2: Dat hier deels ik wat te maken met de controls. Hier zoveel mogelijkheden. Ik maak platformen en soms moest een ratslag maken of een salto achteroer om een bepaald plak te bereiken. En dat was soms wel eens lastig. Maar toch een hele vermakelijke game. En Lara Croft is natuurlijk een iconische karakter in de gamewereld.
1: Zeker.
2: Want er is eigenlijk bijna geen gamer die net van haar jet had.
1: Nee. En er ben natuurlijk ook een aantal films al over maken.
2: Precies. En dan heb ik als laatste nog een nijntje over Steam. Maar dat zal ik even heel kwaad horen. Want de wishlist is vernijd. Als je alle opties krijgt om ik te filteren en dergelijke. Als je nog makkelijker die eigen wishlist een beetje managen kan. En dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Dat is wel een handige toevoeging, want mijn wishlist is vrij grut.
3: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
6: Tijd voor Spiekerhut.
7: Wat ben je dan voor knapjes?

0: move like that.
1: Welkom in het tweede uur alweer van Speakerhut. Want hier zit je toch ik altijd wel snel. En voor het niet is het ook alweer Jochen Oren. Maar gelukkig hebben we nog wel een aantal items die we nog maar in behandelen willen.
2: Ja, we zullen het nog hebben over The Odyssey.
1: Ja, dat is de tweede film van Ion inderdaad. We hebben sowieso nog een back-to-back. We hebben nog een top 400. We hebben een Formule 1 gebeuren, want ze zijn Delstrutsen in Hongarije. En we eindigen nog maar een stuiterplaat. Dus ja, voorlopig nog lol genoeg.

0: oprichten. Wat volgens de verhalen baseert is op een winkel waar ze dus tuinpoppen zeg maar, verkochten.
1: Oh ja.
0: Zoals tuinkabouters, zeg maar. Ja. Die dingen. En ja, in Nederland hebben ze nooit echt een hithand.
1: Nee.
0: Het enige nummer wat ik dan van hun kende, dat wie dat Jesse's Mom.
1: Stacey's Mom.
0: Of Stacey's Mom.
1: Stacey's Mom. Ja, maar dat die is tik letter, want dat is voor mij 2003, 2004 ergens.
0: Ja, 2003. En maar ze hier dus zeker in Amerika al eerder succes. En in 1996 kwam hun eerste album uit. En daarop wie ja, hun debuutsingle, dus ik gliek een succes. En de debuutsingle wie Radiation Vibe. Ja. En wij hier hem eigenlijk dan nooit yet. En ja, ik heb nog maar liedje snippet van jou, dus ik weet net wat ik er precies nog verder van verwacht je met. Ze zijn nog steeds actief. Echter is een van de bandleden is in 2020 overleden onder gevolgen van
1: COVID.
0: Van COVID. En ze zijn dus in een orenbezetting nou wel troggiend. Dus wie weet dat ze ooit nog eens in Nederland ondoggen. En ja, misschien dat ze dan nog eens een muziekje kerst.

0: Welke van de 400 draaien we, Hewitt? Welke film kiest u volgende week, Sjen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, de top 4 vonden die hier wel handig. Die heb ik me heel gauw weer even eruit poetst.
2: Ja.
1: De top... Ik ben net van plan
2: om een top 400 om films te maken. Want dat is bijna net het waan. Als zou ik wel mijn Letterboxd lijstje erbij pakken kennen van de films die ik de afgelopen jaren hier zien heb. Om daar dan een rangschikking in te maken. Maar wij gaan nou naar een film van Sir Christopher Edward Nolan.
1: Ja.
2: En... waarschijnlijk een van de beste regisseurs van de 21ste eeuw. Samen met onder andere Denis Villeneuve bijvoorbeeld. Ja. En hij had behoorlijk wat blockbusters al op zijn namen staan. De Batman-trilogie met Heath Ledger in de hoofdrol. Ik kan even net op zijn namen komen. De Prestige, Tenet, Insomnia, Oppenheimer, Interstellar, Inception. En zij hadden dus al een aantal blockbusters op zijn namen kruin. En eigenlijk ik altijd de tafel mooi groot succes. De enige tienvaller daarin is waarschijnlijk Tenet. Ik een in mijn eigen iets mindere film van hem. Maar nog steeds een visueel spektakel. En vooral in de bioscoop flopt omdat het in de coronaperiode uitkwam. Waarbij dat grotendeels de bioscoop eigenlijk sluiten weer. Ja. En dit hier komt zijn nieuwe meesterwerk uit. En dat is The Odyssey. Volledig filmd met IMAX 60 mm camera's. Wat al een prestatie op zich is. Want dat is een camera van zo'n 130 kilo... die ontzettend volle kabaal maakt. En ik maar 3 minuten per keer opnemen kan.
1: En waarom is dat? Is dan de baan op? Of wordt het dan te warm? Of?
2: Dan is de baan op. Want dan moet inderdaad de cassette waar die baan in zit... Ja. Die moet dan verwisseld worden. En de cameraman waren er op een gegeven moment... was zo handig in dat het behoorlijk vlat koe. Maar dat je een filmmaatje van 3 uren... en dat inderdaad steeds maar... per 3 minuten opnemen kennen. En voor die 3 uren is maar... kan je waarschijnlijk haast wel dubbele nog erbij optellen. Dus dat is wel een knap staaltje werk. En dat Nolan toch wel aardig wat goede acteurs altijd weer om te loeken... is wel te merken op het lijstje van grote namen. Want Charlize Theron, die speelt erin. John Leguizamo, Anne Hathaway, Tom Holland, Matt Damon, Robert Pattinson... Travis Scott, Mia Goth. En ze kijkt nog wel eventjes trok in. Er binnen toch wel... een aantal grote namen. Ik ben persoonlijk net een groot fan van Tom Holland. Maar hij speelt in deze film de zoon van Odyssey. Odysseus, moet ik zeggen. En dat doet er mooi verven. En weet hij goed te dwaan. En het is gebaseerd op een verhaal van Homerus... wat al duizenden jaren oud is.
1: Ja, het is voor mij zo'n trein heel duizenden jaren oud.
2: Ja. En ik al meerdere keren verfilmd. Volgens mij in de jaren 60 in een serie van zo'n 6 uren. En in de jaren 80 er volgens mij ik nog eens een keer uitbracht. Maar zette Nolan dus in Tosken in dit spektakel. En het giet oer een... moet ik dat eigenlijk nog vertellen? Nou, de giet oer Odysseus die dus erop uitstuurd werd... om oorlog te voeren tegen Troy. Iedereen kent wel het verhaal van het paard van Troje.
1: Ja.
2: Dus Odysseus de list dus betacht heeft om op die manier Troy te verslaan. Moet hij weer naar huis. Maar dat giet net zonder slag of stoot. En dat betekent dat er uiteindelijk zo'n Santje een 18 jaar loop van huis is. Ja. Dat hij zijn zoon net opgroeien shut.
1: Nee. Voor uiteindelijk een afstandje van nog 400 kilometer, hè?
2: Ja.
1: Nou, als dat... heel letterlijk neemt in ieder geval de oude stal.
2: Ja, en je hebt hier op achtergrond trouwens de soundtrack van Goranson. Waar Nolan en ik al verschillende keren jeder mooi werk had. Ik geloof dat Simon nou een beetje einde oefening is met hem of zo. Of dat ze gewoon geen schema maatje kennen waarbij dat ze samen gearworkje kennen.
1: Dat soort kennen we, die had het natuurlijk ik ook.
2: Ja, want Denis Villeneuve had hem dus onlutsen om verdoen op te treden. En dat, maar Goranson die levert ik gewoon een geweldige soundtrack voor deze film. Was dat trouwens deze film in IMAX 60 mm Sjen? ken dat net in Nederland.
1: Oh.
2: Dan zit hij naar Brussel te moeten, naar de Kinepolis. Want daar kan hem dus in zijn, grootste formaat kan ja. Dus als het nou naar een gewone bioscoop gist of naar een gewone IMAX-zaal gist, dan heeft er dus net het volledige beeld was dan krijgen kerst eigenlijk. Ze moeten natuurlijk in de cycloop vechten. Ze komen op een gegeven moment op zee komen ze in een draaikolk terug. Waarbij dat ze, de sirenes natuurlijk tjin komen. Er zit een geweldige scène in dat ze dan op een eiland binnen. Waar dat de crew van Odysseus dan eigenlijk aan het eten is. En dat ze binnen steeds ranziger aan het eten. En op een gegeven moment dan transformeren ze zich maar in bargen. En dat wordt op zo'n manier maar practical facts in beeld gebracht. Dat is bijna horrorachtige praktijk, ben dat. Die maken behoorlijk indruk op mij. Maar die drie uren, zeg maar, de eerste kwartier, 20 minuten, zeg maar, dacht ik wel een beetje bij mezelf van, nou, dit kan wel eens een lange zit worden. Maar op het moment dat eindelijk al die karakters een beetje introduceerd binnen en dat het verhaal een beetje pace begint te krijgen, dan pakt het die bij die strot en liet het die eigenlijk net meer los en denkt bij zichzelf op een gegeven moment, oh, hij is Lauran. Dus dat is in ieder geval wel een goed teken. En de karakters worden goed delzetten. De leefsmaai zijn mooi. En ja, de verschillende keren hier ik echt wel eventjes een brok in mijn kiel. En Matt Damon als Odysseus is gewoon geweldig delzetten. En ik zou iedereen onreden om deze film inderdaad in de bioscoop te gaan. Oh. En mocht het er verroer hebben, reizig je naar Brussel ta, maak je er eventueel een weekendje uit van. En dan krijgt echt de beste versie verskoteld. En kerst er volop van genieten. En ik zou zeggen van geen deze in de bioscoop zien. Want hij zal natuurlijk zeker nog wel leuk wijzen. Maar
1: het is wel echt een typische film voor grut spektakel, voor op grutte scherm.
2: En het wiet de meest ging ik echt wel naar de bioscoop dat te trekken. Want hij heeft in zijn eerste week al volgens mij bijna 400 miljoen in de kassa gebracht. En persoonlijk is dit samen met Project Hail Mary wel het beste wat je dit hier in de bioscoop schenken kan.

0: en mij, Myanmar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Do yester hier bij Speaker Hut.
1: Ja, dan heb ik nog een back-to-back. En daarvoor gaan wij naar Cypress Hill. Die hebben naar je plaat uitgebracht.
2: Ja.
1: En Cypress Hill geeft ik al een mooi skoft mooi. En we hier nou, je er in de uitzending over toch dat ze uit Mexico kwamen, maar ze komen uit Californië.
2: Oké. Maar het luidt,
1: ja,
2: al in het zuiden van...
1: En als we het heel strikt nemen, dan 150 jaar geleden wie dat ik nog onderdeel van Mexico.
2: Ja.
1: Maar plus Texas en al wat van die oren staten. Dus ja... Maar in ieder geval, ze dus na je plaat. Ja, dan moest natuurlijk in de geschiedenis van... God, wat zo wat anders. Classic dan, want dan ben je natuurlijk ik een heel soort die...
2: Dr. Green Thumb, rock superstar. Insane. Of rap superstar.
1: Ja.
2: Insane in the Brain.
1: Insane in the Brain. Daar zie je de kist nog rond. Ja, die drive ik ook gauw eens al bij speaker. Ik denk, Dr. Green Thumb is dan wel correct even wat leuker dan hier.
2: Ja.
1: Dus die jerry hem eerst en daarna jerry hem daarna je praten. En dat is vandaar ik het Mexicaanse in Spaans. Estimos, estamos listos.
2: En wat betekent dat?
1: Geen idee. Estamos listos. Dan stond het eens even snel door de Google Translate helst. Want ze besteden natuurlijk al een mooi skoft in de jaren 80 hier zonder oren. Dus Dr. Green Thumb en... ja, nou, dik 30 jaar later komen ze dus bij deze plaats.
2: Oh, dat betekent wij zijn klaar.
1: Oh!
2: Zo, dat betekent dat ze nou stapje?
1: Denk ik net. Liek het me sterk.
2: Nou,
1: maar dat... je weet het net. Dat, nee. En misschien ben ik wel ergens anders kleren mooi.
2: Dat kan ik. Misschien ben je kleren met Trump.
1: Oh, daar ben je er wel meer van, eigenlijk. Maar goed, wij gaan maar gauw lusten naar Cypress Hill. Dus in de back-to-back. Eerst Dr. Greentop en dan hun naaien. En dan
2: Estamos listos.
1: Estamos listos.
3: Hello, I'm Dr. Greentop. Have you ever had the problem of running out of weed and just can't find some anywhere? Well, try my Dr. Greentop grow tips. I'll show you how to grow inside and out, from seed to clone, and the best homegrown. And if you're afraid of those pesky pork choppers in the sky, no worries, we'll fix them too. With one of our Dr. Green Thumb sizzling screens to block the nosy pig's vision. Don't believe me? Just ask one of my many satisfied clients here, Jed Sanders, how well it works.
4: Hello, my name is Jed, and I'm a farmer, and I've been growing marijuana for about 20 years. And with Dr. Green Thumb Sizzling Screen, I don't have to point my shotgun at them pesky porkers no more. Thanks, Dr. Green. You're the shit.
3: Yes, Dr. Green Thumb's got it all. I guarantee it. Try my book, and you'll have the chronic in no time. Dial 1-800-713-GROW. That's 1-800-713-GROW.
5: Hello, Dr. Green Thumb, paging...

0: Ja, en voordat wij naar de countdown gaan van de kwalificaties,
1: het
0: is maar.
1: Grand Prix weekend.
0: Gaan wij eerst even naar een paar nijtjes. Want ja. De Hungaroring die viert zijn 40-jarige bestaan, is maar. Tenminste, binnen de Formule 1. En daarom heb ik alle bochten op het circuit naar namen joend. En daar ben ik een aantal coureurs bij betrokken geweest. Het publiek mocht namelijk ik stemmen op bepaalde coureurs en dergelijke. En dat betekent dat bocht 1 nou Piquet heet. De bocht 2 heet Hamilton. Wat ik wel logisch is, want dat is een beetje de koning van Hongarije. Want hij had nog een keer pole position in hand en 8 keer had hij de race weten te winnen. Helaas zult het waarschijnlijk dit weekend net volle onverhoren. Dan hebben we bocht 3 die heet Spring. Bocht 4 die krijgt de naam Mensel. 5 Mogyorod, dat is waarschijnlijk iets Hongaars. Dan hebben we Saison, heet Driving Center. 8 Njoggen heet Buddha en Pest. Dan hebben we bocht 10 Danube. Jean Alesi is maar Alesi verneemd in bocht 11. Schumacher bocht 12. Senna bocht 13. En de laatste bocht heet 6. Of hoe is dat ik maar uitspreekt. Okay. Zeg je wel... Want het is S-Z-I-S-Z.
1: Oh ja, geen idee.
0: Ja, maar dat is wel leuk. En Hamilton is dus de enige actieve coureur die een bocht naar zich verneemd kreeg net.
1: Ja, en wat ik nog wel even melden kan is... het rommel natuurlijk in het Midden-Oosten. Al gerommeteerd en laatste week rommelt het weer even ietsje meer. Dus dat betekent natuurlijk dat al die Grand Prix daar binnen peer die binnen überhaupt er al net verreden. En dan ben ik nog een peer van mij sowieso Bahrein hebben we nog. De Steen en Qatar dan zeker?
0: Ja.
1: Ja, nou, Bahrein, ben je nou bezig om te zien dat hij naar Maleisië kent? Nou, dat is zo mooi. Sepang vind ik altijd een geweldig circuit.
0: Het is eeuwig zonde dat hij van de lijst verdwenen is.
1: En Imola ben je ik mee bezig.
0: Ja.
1: Want dus dan, ze beginnen wel in te zien dat daar nog wat races in hellen en daar überhaupt nog wat races rijden, dat wordt lastig.
0: Dat waarschijnlijk net. En als je inderdaad dan nog een orenplak hebt willen voor die Grand Prix, dan moet je eigenlijk op een gegeven moment de knopen terughakken.
1: Ja, want dan ben je best een aantal weken bezig om de hele boel op te bouwen, zoals sommigen zelfs een maan.
0: Ja, maar dat inderdaad Bahrein of Qatar dan vervangen wordt door Maleisië, dan ben ik tevreden.
1: Ja. En Aston Martin heeft een beetje compleet naar je auto. In grote lijnen dan. En hoe dat zich uitpakt, jij hem straks natuurlijk wel in de kwalificatie. Maar in de trainingen zegt hij van wel goed uit.
0: Ja, dat brengt dan wel...
1: Of goed, better. Better, lekker het zo zeggen.
0: Ja, ze hebben wel een sprong maken in ieder geval.
1: Ja, absoluut.
0: En Gabriel Bortoleto, die maakt het natuurlijk liet zich van een goede kant zien tijdens de Grand Prix weekend. Want hij ging altijd lekker mooi van. Audi is sowieso wel aardig sterk dit weekend, vond ik in ieder geval. En de Braziliaan is heel erg duidelijk. Hij zit zijn toekomst voorlopig wel bij Audi bloeien. En dat is eigenlijk wel een trend die al een skofke bezig is. Dat coureurs toch echt wel behoorlijk trouw binnen onder het team waar ze bij rijden.
1: Ja, en langere contracten. Vroeger de norm 1 jaar, 2 jaar weer.
0: Ja.
1: En dan heb ik door 20, 30 jaar lien. Hebben we nou geregeld coureurscontracten die verlengen tot 4
0: jaar. Ja, maar ik bedoel, een Norris, een Leclerc, een Verstappen, een Piastri. Ze bloeien alle keer behoorlijk lang op het nest zitten.
1: En tuurlijk,
0: je
1: alle keer clausules in en uitspronkjes. En als de boel echt fout gaat, dat ze er altijd onderuit kennen of dat soort dingen. Maar in de basis, toch wel netjes.
0: Er is net helemaal duidelijk van wat dan precies inderdaad het contract is wat er het. Maar dat zien intentie wel bij Audi Lloyd, dat is in ieder geval duidelijk. Hij zet hem de komende jaren in ieder geval wel gewoon voor de Duitse renstal uitkomen.
1: En we hebben net zo gekeken volle tijd meer, dus ik denk dat we hartstikke maar naar de... Of hij is nog wat naar Lietse Nijntjes?
0: Nee.
1: Nee, dan gaan we gauw naar de kwalificatie daar.
0: Steve achterom vinden we de Cadillacs, maar Sergio Perez en Valtteri Bottas op plakjes 22 en 21.
1: Ja, dus let op, geen Aston Martin meer.
0: Nee. Alleen nog weet, Lance Stroll nog net zo'n hele volle indruk te maken, want die met tevreden was met P20.
1: Ja, maar hij zit in ieder geval vol in de mix dat er een kwartier er weer bij zitten. Dat ze niet met 3 of 4 seconden achterrennen.
0: Nee. En dan komen we bij de Williamson van Alexander Albon en Carlos Sainz die op P9 in de 8 zitten. Dat had ik de maatje mooi stilstand is achteruitgang, want zij ontwikkelen op dit moment net echt nieuwe updates voor de auto. Want er komt aanstekend een soort basepack auto voor later in het seizoen.
1: Ja, en dus direct dat ze gewoon achteruit zakje. En Carlos Sainz is er trouwens net te ver... hoe de gang van zaken als de oude de week in het Nijs een beetje volgen heeft.
0: Nee.
1: Maar ja, hij zit er redelijk vast. Oliver Beeman in de Haas op een zand in de stek. Ja, krijg geen Q2.
0: Nee, en dan krijgen we dus inderdaad Fernando Alonso. Ja. Die dus voor het eerst in lange tijd Q2 biedt te hellen. Op P16. Die volgens mij na je week 46 wordt? Of 44?
1: Ja, 44. 44, 46, ja. Dat is wel heel hard. Maar, of heel hard, maar dat is nog wat al.
0: Dat is heel hard als 44, nee. Maar...
1: Esteban Ocon dan op een 15e stack. En Gabriel Bortoleto in de Audi 14e.
0: Ja.
1: Nou, ik net verkeerd.
0: Nee, en dan krijgen we de twee Alpines. Maar Franco Colapinto en Pierre Gasly op P13 en P12.
1: Niet wel aardig ongelukkige wagen binnen dit seizoen tot auto.
0: Ja.
1: Liam Lawson in de Racing Bull is de hekkensluiter van Q2, namelijk op plakje 11.
0: En dan krijgen we Nico Hulkenberg in de Audi op P10.
1: Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat die Audi's toch direct in het debuutseizoen al enigszins mooi komen kennen.
0: En zeker op een circuit zoals deze, ja. Wat dus net echt, gewoon... Als je hier goed te verschijnen komt, dan is die auto gewoon best wel goed.
1: Ja. Arvid Lindblad op een jochende stek.
0: Ja, en dan krijgen we de eerste Red Bull op P8, mooi Isaac Hadjar.
1: Zonde is George Russell in de Mercedes.
0: Ja, oh wacht, zijn ik hier de startopstelling?
1: Ja, de startopstelling. Dan komt nou Max Verstappen op een zesde stek. Oscar Piastri, vijfde. Kimi Antonelli, vierde. Charles Leclerc, derde. Lewis Hamilton, twaalfde. En Lando Norris in de pole position.
0: Ja.
1: Maar de Ferrari nog een paar dingetjes, want die lijst heeft al.
0: Ja, want inderdaad, Hamilton en Kimi Antonelli die krijgen dus een gridstraf.
1: Ja, worden van drie plakjes.
0: Wat betekent dat Kimi Antonelli op P1 start, George Russell op P6, Lewis Hamilton op P5, Verstappen op P4, Oscar Piastri P3, Leclerc op P2 en inderdaad, vanaf pole position start morgen om 3 uur Lando Norris.
1: Ja, en het is een circuit geweest net makkelijk in Hellekes, dus... ja, het is wel belangrijk om hier een goed te scoren.
0: Yes.
1: Wat dat betreft.
0: Wij binnen de Nijwieken weer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro... Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom beste harkers van Radio Spannenburg. Het is tongensdag om 23 juli en het is 8 uur. Het is tijd voor een portie krachtvoer. En normaal zit je natuurlijk DJ Piet, maar DJ Piet is er even niet. En daarom moet ik het man. Mijn naam is Freddy Scheltema en de techniek is in handen van de enige echte Johannes de Vries. En we hebben een prachtige playlist van Jim. We begonnen met Rainbow, Richie Blackmore en Ronnie James Dio. We gaan terug, mijn favorietje van mij, Orianti. Ze spelen onder andere bij Alice Cooper en bij Michael Jackson. Dit is Light It Up, Orianti. Orianti.

Een vrouw met gitaar ben ik al verkocht. Orianti, onthoud die naam, een geweldig nummer, leid het op. Joe Bonema zei, ja zeker, dat is een held van mij. En hij had me weer eens een keer cd'tje uitperst. Hij had een LP maken, maar alleen maar live-opnames. En alleen maar covers van Rory Gallagher. Dit is een oud nummer, dit is Breakthrough, Joe Bonema.

0: Breakthrough van Joe Bonamassa. Lekkere gitaarmuziek. Oh, wat een lekkere krachtvoer hebben we, Joet. Het is een vol programma. We moeten even terug, want we hebben ik nog eens een keer de band van de maand.
1: De band van de maand. Krachtvoer.
0: Voor zelfs ik in deze krachtvoer twee nummers van de band van de moanen en dat is Bad Company. Bad Company is Mick Rolfs, Simon Kirk, Bos Burrell en natuurlijk de zanger Paul Rodgers. Dit is Running With The Pack, live ik dan wel.

The Letter van Tedeschi Trucks Band. Geweldig nummer. Nummers kreunt door de Bokstops. En Grut maakt het terug Joe Cocker. En dit is opnieuw uitvoerd door Susan Tedeschi en haar man Derek Trucks op gitaar. En ik nog eens een keer pianist Leon Russell. Geweldig. En Rita Coolidge in de backing vocals. Dan geven we het Jason Isbell. En dat is de zanger van de band Drive-By Truckers. Hij had Twilene een solo LP maken. En ik denk, hey, ik ging erheen, want hij speelt het in Grains. Ik zoek een kaartje, keepje, maar het wie Steve het verkocht. Dus ik nog populair in Nederland. Dit is misschien wel de single van 2024 van mij. Dit is Jason Isbell, King of Oklahoma.

Hoe vaak heb ik hem live zien? Ik denk, ik mag graag wat dromen. Zeker 15 keer heb ik hem live zien. Southside Johnny en de Asbury Dukes. Better days are coming. Dit is een beetje Springsteen, maar dan mooi blazers. Heerlijk. Is de rock'n'roll deer? Nee, de rock'n'roll is nooit deer. Want er komen altijd bands met lekkere nummers. Bijvoorbeeld Dead by Rock'n'Roll van The Pretty Reckless. De zangeres is Taylor Momsen, tingerfamke. En een paar weken vriend spelen ze heel pinkpop plat. Dit is Dead by Rock'n'Roll, The Pretty Reckless.

Death by Rock'n'Roll, The Pretty Reckless. Ja, Death by Rock'n'Roll, het is een beetje luguber, want we beginnen aan Herman Brood. En het is precies 24 geleden dat Herman hemzelf te kwadie. 24 geleden alweer. En we draaien het nummer Sleeping Bird. En wie zie je er achter de knoppen? George Kooijmans. En het is Joer Trein, want jullie exact in je verleen verstoor George Kooijmans. Dit is Sleeping Bird van Herman Brood.

van de maand juli is Bad Company. En Piet en ik ben het altijd wel aardig eens, want Paul Rodgers vinden wij de beste rock blues zanger van de wereld. En hij heeft de eerste band Freehand en Let the Bad Company. En nemen we mooi nog steeds een nummer draaien, want de hele maand juli nog. Piet maar volgende week nog 12 nummers doen. En ik moet dit nummer doen. Dit is Rocksteady van Bad Company, de band van de maand.

Het is elke week een feestje op Krachtvoort de Marginant. DJ Piet en ik, we binden altijd aardig in zo de muziek. Behalve Pink Floyd. Maar Roger Waters, de bassist, zanger, het hele leuke nummers maken van Pink Floyd. Misschien omdat Eric Clapton mooi doet. Dit is de cons and pros of hitchhiking. Roger Waters.

The Pros and Cons of Hitchhiking van Roger Waters. Oh, wat een mooi, lekker mooi nummer. Je bent 82 en je denkt, we gaan een studioman weer zien en we gaan eens een LP'tje maken en we nemen dat Foreign Tongues. En het is een geweldige plaat worden. De Stones, die horen nooit op. Dit is een nummer uit de jaren 80, Undercover of the Night. En er zit een basdrum in en er zit een discodrum in en een hele lekkere fysieke gitaar van Keith Richards. Dit is Undercover of the Night, de Rolling Stones.

On the Cover of the Night van de Rolling Stones. De band die het echt nooit ophoudt. En maar de Stones zijn wel weer aan het einde van een passie krachtvoer. Een oerke krachtvoer, het vlucht om. Technicus Johannes de Vries en Freddy Skeltema. We vonden het een feestje op de maatje en we hopen dat we nog een keer vaker daar mooien. Nou, een weekend natuurlijk is dan Piet weer om. En dan hebben we weer een passie krachtvoer. Zat Piet al die dot? Eindigen weer lekker rustig, lekker laid back, lekker langzaam. En dan geven we de nacht in. Wat denk je hem van Crosby, Stills, Nash, Young? And just a song before I go.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen, bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggere Zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half 4.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gienbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Het lood van een warme simmer. Het lood van Radio Spannenburg. Alle dagen op die radio.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.